Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Allee.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand 1000 woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. En nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. De treinverkeer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Kieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 Democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd 1 januari door president Trump naar voren geschoven. Het gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 4:15, de Zeeuwse Top 40.
1: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. Still spinning around, it feels like a spell that I can't

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is. Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt. Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt. Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag. En wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmer. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Nou kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-8-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
2: Wij gaan honden inzetten, u gaat geslagen worden met een wapenstok en wij gaan pepperspray gebruiken.
1: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
3: Ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
1: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vanuit vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
1: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
3: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
1: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS-journaal.

0: Bij Omroep Zeeland op deze vroege ochtend op Hemelvaartsdag. Welkom bij de Zeeuwse Top 40 van 2026. En ik ben hier natuurlijk niet alleen. Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen Elsa. 40 nummers op een rij van Zeeuwse artiesten, gekozen door duizenden stemmers.
0: Ja, je kunt ons volgen op de radio, je kunt natuurlijk meekijken online of via je tv.
1: Ja, en reageren, dat vinden wij ontzettend leuk via WhatsApp 0118-499-999.
0: Nou, we tellen natuurlijk terug van 40 naar 1 en net voor 12 uur is bekend wie die nummer 1 is. Laten we maar meteen beginnen met nummer 40 en dat is deze.
2: Nummer 40.

0: Ja, yeah, de kop is eraf. Nummer 40 is Rien Dekker. En ze is gevaarlijk. En hij zakt een plaatsje van 39.
1: Ja, Rien Dekker uit Wolfartsdijk. Het zou je niet verbazen dat er ook een hoop stemmen uit Wolfartsdijk komen. Lindy Milblok, die komt dan uit Heikezand. Heerlijk nummer. Rien is een hele goede zanger. Maar ook een heel fijn mens. Al mag ik nog steeds niet in zijn achtergrondkoor. Maar dat is misschien maar verstandig ook, zegt zij. Ik word wel heel blij van hem. Nou, dat is wel belangrijk. Jury de Kok dan, die wel uit Wolfartsdijk. Ontzettend leuk nummer. Meerdere keren gehoord in de kantine of bij een leuk avondje weg. Hij is zelfs bij mij thuis komen optreden als verjaardagscadeau. Woorden schieten mij tekort in wat voor enorm goed optreden deze man kan geven. Nou, Rien, die kan je in je zak steken. En Niek Verheuluik uit Wolfartsdijk. Rien is onze plaatselijke zanger en die steun ik natuurlijk. Ja, dat begrijp ik ook wel, Elsa.
0: Nou, er komen ook al reacties binnen op onze app 0118-4999-99. Petra stuurt, goedemorgen Elsa en Stefan, we luisteren al gezellig. Vandaag zijn we ook 4 jaar samen, dus dubbel feest.
1: Gefeliciteerd.
0: Is de lijst ook al ergens terug te lezen? Nee.
1: Nee, daar doen wij niet aan, hè? Daar doen wij niet aan.
0: Minder nummer 1, 2, 3, zegt ze er dan nog bij.
1: Nee, het blijft spannend, tot 12 uur, al die noteringen. Je kunt wel meekijken ook via de website. En daar werken we af en toe wel bij welke liedjes er geweest zijn. Dus dan kun je het daar wel een beetje volgen.
0: Nou, Rink zegt, ik zit er klaar voor. Mijn beste vrouw Polders, want daar komt Rink vandaan. Daar heb ik meteen even terug gereageerd. Foto met een uitroepteken.
1: Heel dwingend wel, zo staat dat.
0: Ja, maar dat komt, dan moet ik te veel typen.
1: Oh ja.
0: Ja, dus dat is bij voorbaat al een soort van excuus. Alles waarvan je denkt van wat een korte reactie, dat is om die reden. Maar wij vinden het wel leuk om foto's te ontvangen.
1: Dat vinden wij ontzettend leuk. Het is sowieso leuk als je even appt om te laten weten hoe jij deze Zeeuwse Top 40 volgt. Maar als daar een foto bij is, ja, daar worden wij natuurlijk heel blij van.
0: En jijzelf misschien ook wel, want wij verloten onder al die fotostuurders. Dat is vast geen goed Nederlands.
1: Nou, ik begrijp wat je bedoelt.
0: Verloten we t-shirts en sokken. Dus,
1: oh.
0: Ja, want t-shirts hebben niet zo heel veel meer. Dit is de 20ste Zeeuwse Top 40. Maar volgend jaar is het 20 jaar.
1: Oh ja.
0: Ja, ik ga het niet uitleggen.
1: Denk het jaar daarna kunnen we misschien ook wel wat bedenken, toch?
0: Ja, maar goed, volgend jaar dus nieuwe t-shirts. Dus we hebben er nu nog een stuk of wat liggen. Die gaan eruit. De sokken, die zijn spiksplinternieuw. Die zitten trouwens heel lekker. Ook die kun je winnen. Maar dan moet je dus wel een foto sturen van hoe je nu aan het luisteren bent. En dan krijgen we altijd heel veel foto's van televisies waarop wij te zien zijn. Maar we vinden het natuurlijk leuker als je er zelf op staat. Dus 0118-4999. 99. We gaan zo naar nummer 39.
1: En straks ook een spelletje nog, en daar kun je ook dat t-shirt winnen.
0: Oh ja, nou dat doen we na nummer 39, het uitleg. Maar even nog, elk jaar is er wel iets, bedacht ik me. Want volgens mij is het 3 jaar geleden dat we hier op de stoep stonden, dat de voordeur niet open wilde.
1: Ja, nou, zo erg wordt het gelukkig niet.
0: Nee, nou 2 jaar geleden, toen had ik geen stem. Vond ik voor mezelf heel erg een ramp, maar misschien voor de luisteraar wel niet zo. Vorig jaar, dan was ik net uit het ziekenhuis.
1: Oh ja, dat is waar, ja.
0: Ja, dan zat ik met mijn been, dus dan zat ik op jouw plek. Zodat ik tussendoor stukjes kon lopen. En nu vanochtend wilden wij heel traditioneel, want we hangen aan elkaar van de tradities. Wij wilden de Zeeuwse vlag buiten hangen.
1: Ja, wij zien dat ook andere edities, hè. Dat kijkers en luisteraars dat zelf doen. Een foto met die Zeeuwse vlag. Ja. Dus ja, dan moeten wij natuurlijk het goede voorbeeld geven. Ja.
0: Ik loop maar dat ging niet helemaal lekker. Een soort vaandelzwaaier mee te zwaaien. We hadden de Nederlandse vlag er al afgehaald, want we hebben maar 1 vlaggenstok. En het was natuurlijk 4 en 5 mei, een Koningsdag. Nou, dan moet de vlag hier buiten. Komen we net tot de ontdekking dat de binnendeur, want dat is een soort beveiligingsdeur, die kon wel open. Maar de buitendeur die zit helemaal vergrendeld, want de kruk is eraf, die was kapot. Nou, dat betekent dat wij niet onze vlag buiten kunnen hangen. Dus voordat daar appjes over komen, nou, dat is dus om die reden. Ik heb hem nu hier maar een beetje.
1: Dan moeten anderen dat maar voor ons een beetje doen. En op allerlei plekken, in de provincie op die manier laten zien dat je die Zeeuwse Top 40 volgt.
0: Precies, precies. Goed, nou dan zijn we nu denk ik wel toe aan nummer 39. Wie zegt dit nu nog? Even kijken hoor. Oh, dat is een vroeg appje van Adrie van der Leijken.
1: De eerste artiest in spanning, waarvan we het nu weten in ieder geval.
0: Die zegt gezellig en spannend sta ik erin. Ja, Adrie, daar doen we natuurlijk geen uitspraken over. Dus misschien ben je nummer 39, maar misschien ook wel niet. Dus niet.

0: Jee, Benny Hek en de Houdoes met de Zeeuwse tango. Ja, ook zij zakken. Maar goed, twee plaatsjes maar in. Ze staan er toch gewoon nog in. Benny Hek en de Houdoes. Dat is natuurlijk Eddy van Driel uit Terneuzen. En deze komt uit de tijd dat hij muziek maakte met de Brabanders, de Houdoes dus. Ik weet niet meer precies, het was volgens mij twee Zeeuwen en twee Brabanders.
1: Dus 50-50.
0: Zebra Rock noemden ze het ook altijd. De hoogste notering voor deze Zeeuwse tango was de 19e plek in 2010. En ze stonden er 8 keer in totaal.
1: Ja, ik heb ook wel zoiets van, ze horen er een beetje in. Maar ja, dat heb ik meer persoonlijk misschien.
0: Dat heb ik eigenlijk met alles.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, en ik weet wel, er is elke keer weer een roep om, maak er een top 100 van.
1: Ja.
0: Misschien moeten we dat voor 1 keertjes doen. Als we 25 jaar bestaan.
1: Weer wat om naar uit te kijken.
0: Ja.
1: Maar ik word er wel blij van als ik ze weer hoor. Die Benny Hek en de Houdoes met de Zeeuwse tango. Eens even kijken op WhatsApp, Elsa. Er komt van alles binnen. Eens even kijken hoor.
0: Ik zie een foto van Nelly. Maar we weten niet precies waar Nelly vandaan komt. Met de man en een prachtige soort rozenstruik. Net komen mijn groene vingers weer. Even kijken. Goedemorgen, heerlijk chillen in mijn bed met de Zeeuwse top 40
1: Kijk,
0: aan.
1: Dat is altijd een goed idee.
0: Mooie muziek, dat zegt Arjo vanuit het Brabantse Waspik notabene.
1: Kijk eens aan, Brabantse luisteraar. Dat is leuk zo op de vroege ochtend. Wie is dit? Dat is Ronald. En die zit met een bakje koffie de uitzending te volgen. En wachten op de driefstang. Maar de rest is ook prima natuurlijk. Gelukkig. Dan is het altijd goed, hè?
0: En wij doen er toch geen uitspraken over of ze er wel of niet in staan. Dat is gewoon maar afwachten. En Peter Stro, die stuurt nog een foto. Hij zegt, goedemorgen, zoals elke dag zit ik te kijken, hoor. En succes weer vandaag. Zullen we eerst maar eens even uitleggen hoe het zit met het spelletje voor straks?
1: Ja, daar gaan we straks naartoe. En dat is een heel simpel spelletje. Want wij laten straks een fragment horen van een lied dat al geweest is in deze Zeeuwse top 40. Ja, de vraag is natuurlijk of je dat herkent. Titel en artiest. Nou, tot zover is het makkelijk. Maar, wij willen ook de notering in de Zeeuwse top 40 van 2026 weten.
0: Oké. Okay.
1: Toch?
0: Ja, ik zie nu dat ik al iemand had moeten bellen. Het is zo vroeg, joh, ik zit er nog niet zo goed in. Zullen we dan eerst maar gewoon nummer 38 doen?
1: Goed plan.
2: Nummer 38.

0: uit de klas.
1: Emma Heesters was dit op nummer 37. Nummer 38. Ze is nieuw binnengekomen. Ze heeft natuurlijk een jaar achter de rug. Nou ja, je zou het bijna alweer vergeten. Maar het is uiteindelijk nog maar mei. En zo lang is ze alweer niet aan het optreden. Maar ze is wel weer helemaal terug op de been. De tour live in theater heeft ze vorige week afgesloten in de Mythe in Goes. En misschien komen we er nog wel een keer tegen. Maar dit is wel de eerste nieuwe binnenkomer in 2026.
2: Kijk eens aan, die hebben we te pakken.
1: Ja, en dan gaan we naar onze eerste winnaar van vandaag. En dat is Marijn. Marijn van de Hemel uit Groede. Marijn, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Marijn, weet je nog een beetje op wie je gestemd hebt?
3: Ja, zeker op Van Toluut.
1: En verder niet?
3: Nee, alleen op...
1: Eerste winnaar van vandaag... En dat is Marijn, Marijn van de Hemel uit Groede. Marijn, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Marijn, weet je nog een beetje op wie je gestemd hebt?
3: Ja.

0: Het gaat over de Koning Kermiskoers. Wij kunnen daar zelf helaas niet bij zijn, omdat het al te druk is op ons werk. Maar het is altijd een hele happening op zondagochtend tijdens het kermisweekend bij Pasen. Wordt er een ware koers gereden. Van jong tot oud doet eigenlijk mee.
1: En dat is gewoon door het dorp?
0: Ja, door het dorp. Gewoon onze mensen uit het dorp die regelen dat. En dat is gewoon heel erg leuk. Ze starten 's middags rond een uur of twee op de markt. Dan rijden ze één rondje rond de markt, gaan er allemaal toeschouwers. En dan gaat de rit richting Café Zeelandia. Oftewel Biheretje en Sinterkruis. Daar gaan ze een goede pinten drinken. En dan fietsen ze weer met z'n allen via de mooie polderwegen terug naar de groep. En vanaf het fietstunneltje van Oostburg wordt dan de sprint ingezet. En dan gaat de peloton gaat dan los. Tot aan het bord van Grude.
1: Oh ja, ja. Maar je zegt, je kunt er nooit bij zijn vanwege je werk.
0: Nee, we hebben een strandpavioen in Nieuwvliet, woest 17. En daar is het met Pasen gewoon altijd heel druk. Dus, maar al mijn familieleden en vrienden en dorpsgenoten doen wel daaraan mee.
1: Ja, ja, je kunt dus ook nooit meedoen zelf.
0: Nee, dat gaat niet.
1: Nee.
2: Ik zag wel dat Van Talut een paar weken geleden een videoclip bij dit nummer ook heeft gebracht.
0: Ja, want dat maakt het nummer ook zo mooi. Ik zou het zeggen van allemaal zeker even kijken. Die hebben dus een videoclip gemaakt, echt ook tijdens de kermiskoers. Ze zijn ook bij Greetje gaan filmen. Het is een fantastisch nummer. Het is echt een hele happening op die videoclip. Dus dat is mooi.
1: Oké, okay. Ja, dat is nu wel een beetje gek dat we naar iets heel anders gaan luisteren.
0: Oh, daar ben je.
1: Ja, ja. Want wij volgen natuurlijk gewoon de lijst. En we weten niet eens of Van Talut er wel in staat.
0: Oh.
1: Op nummer 37 staat wel een bijna dorpsgenoot.
0: Oké. Okay.
1: Ja, want we gaan naar Piet Brakman. En die staat er eigenlijk altijd wel in.
0: Ja,
1: met Bresjes 17.

de vis duur wordt betaald. En elke avond, als het dan tussen, dan is een usje vlak bij de kaaien. Dan pakt hij, net voordat hij de kooi in doet, het grote vissersboek. Dat altijd naast de foto van de 17e op zijn schouder staat. En voor de zoveelste keer leest hij dan weer Matthäus 14e over zijn grote baas die over het water kan lopen. En dan vouwt hij zijn hand, wetend dat de 17e de haven van Brest is, nooit meer binnen gaat lopen.

0: Piet Brakman was dit, de klassieker. Met Bresjes 17. Hij blijft genoteerd staan, maar ja, wel nu een beetje lager. Dus ik zou zeggen, kom op, West-Zeeuws-Vlamingen.
1: Het wordt een beetje spannend voor hem.
0: Ja, precies.
1: In ieder geval ligt die notering niet aan Petra Mel uit Zuiddorpen. Onze Piet, geweldige Zeeuwse troubadour, fijne luisterliedjes. Ik zing ze allemaal mee uit volle borst. Leo Pilaat uit Schoondijk, die zegt een mooi nummer. Nostalgie en een ode aan Bresjes. En Frans Klaas uit IJzendijk, het hoort in deze top 40. Het verhaal erachter is voor iedere visser uit Zeeland dat men ooit misschien niet meer terugkeert naar de thuishaven.
0: Oh, nou vind ik het bijna, ja. Oeh, dan krijg ik bijna mineurstemming hier. Maar we gaan toch gewoon ons spelletje spelen.
1: Zeker weten. En, ja,
0: jij gaf de uitleg al van let een beetje op. Want je krijgt gewoon een fragmentje te horen van iets wat geweest is. Ja, en als we nog maar kort bezig zijn, is dat nog niet zo heel veel.
1: Dit is de makkelijkste van allemaal.
0: Dit is de makkelijkste van allemaal, inderdaad. Dus, nou goed, een fragmentje. En dan is het een kwestie van bellen, toch?
1: Bellen en onze titel, artiest en de notering geven.
0: 0118-4999-99. En dan weet ik, er wordt altijd ook heel veel geappt. Maar de telefoon gaat in dit geval voor. Dus je mag je antwoord wel appen. Maar ja, dan is het bijna kansloos. Dus bellen. Komt-ie.

0118-4999-99. En luisteren wij ondertussen naar nummer 36. En dat is ook een nieuwe binnenkomer.

0: luistering.
1: Het is ook een nieuwe binnenkomer. Op 36, allerbeste vriend van Peskens en Lily Luna. En Peskens, dat is Geert van Oorschot uit Vlissingen. Hij woont tegenwoordig in Rotterdam en hij kan het heel goed vinden met zijn vriendin Lily Luna, die je ook in dit lied hoorde. De tweede binnenkomer van vandaag.
2: Ja, veel stemmen buiten Zeeland viel mij op dit lied. Dat heeft denk ik met Lily Luna te maken. Dexter Shilim uit Kapel aan de IJssel, het beste nummer ooit. Wat een prachtig liefdeslied, schrijft hij bij zijn stem. Klaar van Aalten uit Arnhem, omdat ik mijn allerbeste vriend verloren ben en hij precies was voor mij wat Lily Luna en Peskens beschrijven. Zo mooi. Nou, ja, mooi dat dat liedje dan zo raakt natuurlijk. Dank voor het delen, voor die motivatie. Maaike van Dam, ook uit Arnhem, een klein intiem nummer. Zo zouden meer mensen naar elkaar mogen kijken. En tot slot Tessa Noordzij uit Rotterdam. Mooiste nummer wat ik ooit heb gehoord. Herkenbaar voor mij en mijn vriend. Nou, ja, dat is denk ik mooi om te horen als je Peskens en Lily Luna bent.
1: Dat denk ik ook. Ondertussen zitten wij natuurlijk ook nog midden in ons spelletje. Nou, ik zal dat fragmentje nog één keer een piepklein...
2: Je hebt het niet al te moeilijk gemaakt, hè?
1: Nee, volgens mij niet.
3: Dans je mee in de Zeeuwse tango.
1: Nou, dit was eigenlijk al genoeg volgens mij. Arno, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
1: Waar bel je vandaan?
4: Uit Waspik.
1: Oh, wacht even. Jij bent de man die we daarnet al ook op de app hadden volgens mij, hè?
4: Ja, dat klopt.
1: Ja, dat klopt. Hoe komt het dat jij van daaruit naar de Zeeuwse Top 40 luistert?
4: Nou, ik ontdekte het vorig jaar eigenlijk, de Zeeuwse Top 40. En ja, ik denk dat moet ik in de gaten houden. Dus zodoende heb ik vandaag met jou gestemd.
1: Ja, nou geweldig, ga ik bijna zeggen. Maar heel leuk. Nou willen we natuurlijk ook wel even jouw kennis testen. Want wie hoorde je? Met welk nummer? En waar stonden ze?
4: Dat was Benny Hek, de Houdoes, met de Zeeuwse Tango.
2: En op welke plek?
4: Op nummer 39.
1: Ja, helemaal goed.
2: Maar goed, dat moet jij dan ook wel aanspreken, Benny Hek en de Houdoes, dat het half Brabants is, die formatie.
4: Ja, inderdaad, ja.
1: Ja, dan is het eigenlijk jammer dat ze niet meer bestaan, hè?
4: Ja, ja.
1: Ik hoop eigenlijk altijd nog op een berichtje van, we gaan het nog eens proberen. En ze hebben al een keer een reunie gedaan, dus ja, je kan eigenlijk niet bezig blijven, hè? Dan moet je weer eens met iets nieuws komen. Maar Arno, gefeliciteerd. We gaan een t-shirt naar Brabant sturen. En dan volgend jaar verwachten we natuurlijk een foto van jou met dat t-shirt aan.
4: Ja, dat zal we zeker doen.
1: Is dat afgesproken?
4: Ja hoor.
1: Dan gaan wij verder ondertussen met nummer 35. Opnieuw een nieuwe binnenkomer.
5: Nummer 35.

0: Nieuw binnen op 35. Schor met Don't Mind. Ja, ze waren een van de verrassingen van vorig jaar in de Zeeuwse top 40. De band Schor uit Drijschor. Ze kwamen toen binnen met Take Me to the Mirror. En dit jaar dus de opvolger op 35.
1: Ja, het lied gaat over de liefde, hoe ver het kan gaan, tot het zelfs pijn doet. Trouwens, Elsa, Don't Mind. Het is het eerste Engelstalige nummer dat we laten horen in de top 40. Oh, ja. Helemaal niet bij stilgestaan eigenlijk. Ja. Er zullen er vast nog meer komen, denk ik zomaar.
0: Ja, wij willen eigenlijk altijd allerlei informatie spuien. Ja. En aan de andere kant willen we niet te veel weggeven. Dus laten we het hier even bij houden. En gewoon naar de volgende gaan. Op nummer 34. Zullen we maar gewoon zeggen een oude bekende.
1: Zeker.
2: Nummer 34. Opzetterdagochtend. Het

0: Marco Goedegeburen en op Arenskerken. En dat applaus, dat is van toen hij het hier live in de studio deed, tijdens de beste Zeeuwse cover van...
1: Ja. Wat is dat geweest? Ik denk, het was volgens mij niet de allereerste editie.
0: Nee.
1: 2013 of 2014 dan?
0: Ja, maar ik zie hem nog zitten met zijn gitaar.
1: Ja, zeker. Ja. Ja,
0: hartstikke leuk.
1: Mooi was die tijd.
0: Marco Goedegeburen, een loflied op Seer Arenskerken. Maar daar zeggen ze natuurlijk Arenskerken.
1: Arenskerken. En er komen natuurlijk ook veel stemmen van Arenskerken. Uiteraard, ik wil er eentje uitlichten, Elsa. Monique Suikerbuik. Zij is 6 jaar geleden van Brabant naar Arenskerken verhuisd. En ze voelde zich vanaf dag 1 welkom in dit mooie dorp. Een dorp waar je elkaar kent en groet en waar we genieten van de gezelligheid.
0: Nou, Maria die stuurt nog een appje met Arenskerken. Dat is mijn thuis, zelfs vanuit Limburg, mijn nummer 1. Dus ik heb zomaar een vermoeden dat er een wiegje in Arenskerken stond. En Robert die zegt, jammer voor Marco nummer 34. Maar voor mij sta je in de top 10 met 3, hoe zeg je dat?
1: Spierballenarmpjes. Ja.
0: Wij gaan naar de telefoon, want we hebben weer een winnaar aan de lijn. En dat is een dorpsgenoot van mij. Tom, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa.
0: Tom uit Hoek. En ik kijk even... Ja, bij jou gaat je motivatie niet over Marco Goedegeburen, maar over de band Woodworks. Want jij zegt een hart onder de riem voor deze band die door de ziekte van Hans, de zanger Hans, ja, waarschijnlijk hun lastigste periode ooit beleven. Hopelijk Full House op 20 mei in de spot tijdens het benefiet voor Hans, die op dit moment alle steun kan gebruiken. Al is het maar door keihard mee te zingen met Ik heb er zin in. Ja, Tom, het is maar af te wachten natuurlijk of ze erin staan.
2: Ja, dat zullen we zien. Maar in ieder geval heb ik dan nu toch de kans om live op te roepen om iedereen naar de spot te laten komen op 20 mei. Dat is natuurlijk mooi.
0: Ja, want wat heb jij met Woodworks? Ben jij fan?
2: Ik ben fan van de Zeeuwse muziekscene in het algemeen. En als er dan zoiets heftig gebeurt, dan moeten we gewoon met z'n allen ervoor mekaar zijn. Want we beseffen het niet altijd, maar we leven in een hele kleine provincie hier. Maar er is zoveel kwaliteit muziek hier. Dus dat moeten we gewoon altijd steunen. En we moeten er gewoon voor mekaar zijn. En het is gewoon een leuke feestnet, absoluut.
0: Ja, nou dat zijn wij natuurlijk met jou eens. Het is dus maar af te wachten of je ze tegenkomt. Maar jij wint nu in elk geval een t-shirt. Dus Tom, blijf even aan de lijn. En dan luisteren wij naar nummer 33. Hey.
3: Nummer 33.

sinds ik begrijp dat het is zoals het is. En leg me neer bij wat ik vind.

0: tijd. Voor de derde keer in de Zeeuwse top 40. Van 27 is hij wel een paar plaatsjes gezakt. Jaco de Braal uit Terneuzen met Tijd.
1: Elsa, er komt een appje binnen via 0118-499-999 van Frans de Jong. Elsa, goedemorgen. Wil je alsjeblieft nooit meer vragen om regen? Want je hebt het gekregen. Hier in Terneuzen komt het bakken uit de hemel. En nu zie ik jou een beetje je lach inhouden.
0: Sorry, Frans. Sorry. Maar ik ga zo meteen ook vragen om zon. Vanaf 12 uur.
1: Ja, dan pas.
0: Heel veel zon. Ja, dan pas.
1: Dus ochtends gewoon lekker als het buiten regent binnen zitten en die Zeeuwse top 40 volgen.
0: Het is geen egoïsme. Het is allemaal voor de Zeeuwse top 40.
2: Nummer 31.

0: Ja, nieuw binnen, Smelly Kitchen en Boogaloo.
1: Martinus Deurle uit Dordrecht ziet het helemaal zitten. Lekker swingnummer voor op het Zeeuwse strand deze zomer.
0: Heeft hij helemaal gelijk in. We zijn al aan het eind van het eerste uur en dit hoorde je.
2: Nummer 40.
3: Ja, ze is moeders mooi, is de beste paard van stal. Maar ergens toch ook best een beetje een apart geval.
2: Nummer 39.
4: Dans je met minder Zeeuwse tango? Of durf je dan niet anko?
2: Nummer 38.
5: Als ik later terugkijk, ben ik trots op wie ze was.
2: Nummer 37.
6: Wat is je die neemt terug? Van hetgeen die ons ooit gaf.
2: Nummer 36.
7: Mijn schatkaart, mijn trofee, mijn levenslied. Mijn wereld en mijn allerbeste vriend.
2: Nummer 35.
8: Maar zeg, een little bit more. Ik heb iets aan u mee.
2: Nummer 34.
9: Op Boris Kaartje, ja, daar voel ik me goed. Het is niet te beschrijven, maar dat zit in je.
2: Nummer 33.
10: Ik heb er zin in, kunnen stil blijven staan.
11: Stil blijven staan,
10: kunnen stil blijven staan.
2: Nummer 32.
12: Ik ken de tijd die me gijzelt en bereidt.
2: Nummer 31.
13: Shake your butt like it's all that you can do.
0: Ja, en zo vliegt dat eerste uur voorbij.
1: Het is ongekend. App ons, laat weten hoe je het volgt. 0118-499-999. Net als Trix bijvoorbeeld, zij is weer ingeschakeld. En het is een traditie op Hemelvaartsdag. Nou, dat vind ik leuk om te lezen, Trix.
0: Zometeen de andere 30. Dus graag tot zo.
14: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
16: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
19: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
19: Omroep Zeeland.
20: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 dode en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. En de volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
21: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS
11: partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van. Maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
20: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan. Maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Het zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
21: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar hoorden wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen, dus uit ziekenhuizen en apotheken.
20: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken, zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
22: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
23: Oh, wat betekent dat voor mij?
22: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
23: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
22: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
23: En moet ik verder nog ergens op letten?
22: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
24: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
25: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
26: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
27: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
28: De lente. Die voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
29: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder 1 dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
30: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
29: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
31: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
32: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.

0: Welkom bij Omroep Zeeland op deze vroege ochtend op Hemelvaart. Alhoewel vroeg, nou, misschien lig je nog wel lekker in je bed. Nou, welkom bij de Zeeuwse Top 40 van 2026. Ik ben hier niet alleen. Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen. 40 nummers op een rij van Zeeuwse artiesten. Er zijn er nog 30 van over. Gekozen door jou en duizenden anderen.
0: Nou, wij tellen terug nu van 30 naar 1. Net voor 12 uur is bekend wie de nummer 1 is. De eerste 10, die hebben we gehad. Die kun je wel ergens terugvinden, hè?
1: Zeker, omroepzeeland.nl, daar kun je de uitzending volgen. En dan zie je dus ook de noteringen tot nu toe. Reageer ook via 0118-499-999. Laat zien hoe je deze uitzending volgt.
0: Nou, we beginnen dit uur met nummer 30. En dat is een nieuwe binnenkomer, tweedehands. Pien in mijn poker.
2: Nummer 30.

0: geven elkaar even een knuffel.
1: Je had het scheten te laten.
2: Nee, dat was alleen daar. Achter de manier, ik heb het niet gedaan.
1: Nee, dat is nu. Dat was...

0: Tweedehands was dit. Nieuw binnen op 30 met pinnen met poken. Ja, je hoort dan het dialect uit de zak van Zuid-Beveland. La Bamba op zijn Zeeuws, zullen we maar zeggen. Vorig jaar dan waren ze nog hun sloffen kwiet. En nu dus met dit nummer. Enthousiaste pleitbezorgers van de dialectmuziek. Want de band organiseert ook zijn eigen festival. Het dialectfestival Tsawe. Nou, ik moest bij dit, bij een paar dingetjes dacht ik, versta ik dat nou goed? Ja, mijn dialect is natuurlijk geen Zuid-Beverlands. Ik hoop dat ik het verkeerd begrepen heb.
1: Oké. Maar je hebt geen pin in je poker verder.
0: Ik heb geen pin in mijn poker, nee.
1: Chris Rottier uit Heinkestand heeft gestemd op het lied. Mede dankzij hem hebben ze zo'n mooie notering in de Zeeuwse top 40. Een iconisch nummer. Toen ze in de Bierduvel speelden afgelopen zomer was het erg gezellig. De volgende ochtend en middag en avond had ik nogal last van mijn hoofd. En last van een zere, ja je raadt het al, poken. Kevin Schikker uit Borselen. Als opkomende dialectrock vind ik dat tweedehands zeker een plekje verdient in de top 40. Nou, dat is gelukt. En Chantal Dogan schrijft bij haar stem omdat het dialectrock weer hip maakt en het een banger is.
0: Daar voegen wij verder niks meer aan toe, toch?
1: Nee.
0: Wij gaan naar nummer 29 en die is nieuw binnen. Zangeres Aira.

0: Nieuw binnen op 29, Ayra en I Too Can Be Loved. Ja, dit is echt een heel bijzonder verhaal, want zangeres en songwriter Ayra Moon was in de buurt van de Real World Studios van Peter Gabriel in Engeland. En zij dacht, ik vraag gewoon brutaal of ik daar wat mag opnemen. Nou, en zo is dit dus tot stand gekomen, geproduceerd door Ronald van Huffel, met een clip van Xander Koppelmans. En het nummer gaat over het verlangen naar liefde, erkenning en thuiskomen bij jezelf.
1: Fantastisch verhaal.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Peter Gabriel, echt.
1: Niet tenminste. We krijgen allerlei appjes binnen via 0118-499-999. En het is hartstikke leuk om te zien hoe jij die Zeeuwse top 40 beleeft. José, die is fietsend aan het kijken, Elsa. Ze stuurt een foto mee. Volgens mij is dat dan wel een soort home trainer.
0: Oh ja, ja. Dan is dat bij dit vorige nummer is ze automatisch langzamer gaan fietsen. En straks gaat ze misschien weer een beetje sneller.
1: En met Pinum en Poco misschien ook weer ietsje sneller. Dus nou ja, volgens mij is de Zeeuwse top 40 gewoon perfect voor interval dan, hè?
0: Lijkt mij ook.
1: Ko Grimwis nog uit Druisschoor, die luistert vanuit zijn vrachtwagen.
0: Die moet dus gewoon werken vandaag.
1: Moet gewoon werken. Hij is in Vierpolders, Brielen en de rest van de morgen in Steenbergen en Sint-Anneland.
0: Okay.
1: Nou, werk ze, Ko.
0: Dus die in elk geval in de buurt. Wij bellen ook de hele uitzending door met winnaars. En winnaars, dat zijn mensen die gestemd hebben. En die daar ook een bepaalde motivatie bij geschreven hebben bij een nummer. En dat heeft ook Lindy uit Heinkesand gedaan. Lindy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Lindy, weet je nog op wat je gestemd hebt?
2: Ik heb op Rien gestemd, natuurlijk.
0: Oh, dat is natuurlijk, want?
2: Ja, Rien is hartstikke leuk.
0: Het is geen dorpsgenoot, want jij komt uit Heinkesand.
2: Nee, ik kom uit Heinkesand, ja.
0: Maar goed, dat hoeft ook niet per se. En heb je verder nog of alleen maar op Rien?
2: Volgens mij heb ik alleen maar op Rien gestemd.
0: Jij zegt, heerlijk nummer, Rien is een hele goede zanger, maar ook een heel fijn mens. Ja. Al mag ik nog steeds niet in zijn achtergrondkoor.
2: Vind je dat nou niet flauw?
0: Ja, ik weet niet hoe goed jij kunt zingen.
2: Niet?
0: Nee, en dat vraagt er bijna om dat je nu even iets laat horen.
2: Nou, weet je, dat zou ik echt niet doen, hoor.
0: Oh, nou, dat snap ik Rien ook meteen. Maar je wordt wel heel blij van hem in elk geval.
2: Ja, maar als ik dus in de achtergrondkoor zit, dan is hij toch alleen maar nog beter.
0: Ja, ja,
1: dat hij beter uitkomt.
2: Ja, precies.
0: Ik ben niet overtuigd, hoor.
2: Oh, shit.
0: En ik denk hij dan ook niet.
2: Nee, ik vrees het ook niet.
0: Nee, maar goed.
2: Dus ja, moet ik gewoon zo'n groepie blijven.
0: Ja, precies. Nou, je hebt hem al gehoord. Dus dat betekent dat je voor Rien niet meer hoeft te blijven luisteren. Maar ik neem aan dat je gewoon wel tot nummer 1 wacht, hè?
2: Tuurlijk.
0: Nou, dan wens ik jou nog een hele fijne dag toe. En dan gaan wij naar nummer 28.

0: Adrie van der Lijken. En toen ontplofte die. Hij kwam nieuw binnen op 28. Nou, Adrie is ook zo langzamerhand wel een vaste waarde aan het worden in de Zeeuwse top 40. Elk jaar met weer een ander lied. Maar dan flikt hij het toch elke keer maar weer.
1: Knap,
0: dat
1: hoor.
0: Hij erin komt. Hij is heel productief in elk geval. Nou, dit jaar is het dus Free. En even kijken. Zijn hoogste positie bereikte hij met Hold On in 2018. Toen kwam hij op nummer 22. Maar nou ja, goed, dit is toch eigenlijk ook al een hele goede plek.
1: Ik weet zeker dat hij er heel blij mee is. Hij stuurde net trouwens ook nog een foto dat hij vanuit zijn appartement in Terneuzen aan het meeluisteren is.
0: En dan zie je in de diepte zie je een Zeeuwse vlag.
1: Juist, precies. Heel goed bezig. Ik weet niet wie dat geregeld heeft, maar het is vast voor ons.
0: Ja. En dat betekent wel dat hij heel hoog woont in elk geval.
1: Ja. In ieder geval, deze mooie notering heeft hij mede te danken aan Marlou Verlinde uit Terneuzen, uiteraard zou ik haar zeggen. Omdat ik het een heel mooi nummer vind. Ja, dan stem je daar natuurlijk op. Robbie Hemelsoet uit Westdorp. Ik vind het fantastisch dat mijn oud-collega zo met muziek bezig is. En Mario Steenbakker schrijft, goed voorbeeld van easy listening, lekker nummer.
0: Oh ja, nou hier komt nog, want als je denkt van wat zitten die steeds op hun telefoon tussendoor te pielen. Ja, wij zitten echt niet zomaar te appen met familie of vrienden. Nee. Het is echt, er komt van alle kanten komen de berichtjes binnen. Ja. En dat is ook via Messenger. Ik zit steeds te switchen tussen Goedemorgen Zeeland en de Zeeuwse top 40. Nou, er komt ook net een berichtje binnen. Heerlijke ochtend met Zeeuwse parels, geweldig. Die lijst moet er echt wel komen hoor. Nou ja, die lijst is er natuurlijk al. Maar ik dacht, ik kijk even op de Zeeuwse top 40, want ik had eigenlijk al nu al een berichtje verwacht van Adrie. Want die stuurt altijd een bedankje. En het gekke is, ja, hij moet ons niet bedanken. Want
1: nee,
0: wij zetten hem er niet in. Hè?
1: Maar misschien heeft hij nu even zijn raam opengezet en is hij aan het juichen. en dan komt hij straks met een berichtje. Ja, hij laat vast van zich horen straks.
0: Ongetwijfeld.
2: Nummer 27.
1: Kan zich horen straks.
0: Ongetwijfeld.
2: Nummer 27.

0: was dit van Surrender en ze staan op 26. En daarmee stijgen ze weer van 29. Een nummer dat nog steeds populair is. Het staat al 18 jaar in de lijst. En dat vind ik dan eigenlijk weer een beetje gek. Want dan denk ik, waarom 2 jaar niet? Maar nou ja, goed, dat kan zo. Oh, in 2007 en in 2020 niet. 2020, dus eerste... dat was het eerste coronajaar.
1: Ja, en 2007 de eerste editie.
0: Oh, dat kan dan. Nou ja, goed. Doet het er iets toe? Nee, toch?
1: Nee, in ieder geval ja, nu een vaste waarde. Corné van Strien heeft op de klokken van Surrender gestemd. Hij noemt het zelfs het onofficiële Zeeuwse volkslied. Ja, ze hebben er inmiddels wat. Maar goed, prima. Els Wiskerk uit Goes, omdat het gewoon een lekkere meezinger is. Tamara Krijt uit Schrijndel, het volkslied van Zeeland in mijn ogen. Op Zunne Zeeuws ook nog. En nee, Sandy voor zegt hoe Zeeuwse kan je het kriegen. Klok van Aardemuiden in het Zeeuws. Elke Zeeuw kan dit meezingen.
0: Volgens mij, door zo'n uitzending ga jij steeds beter alle dialecten praten.
1: Ja, het is altijd wel leerzaam. Het is een soort opfriscursus Zeeuws. Ja, die Zeeuws stopkeert het.
0: We zijn toe aan ons tweede spelletje.
1: Oh, Elsa nog heel even. Adrie stuurt nu net een appje trouwens. Adrie van der Lijken, hij is heel blij met plek 28 in de Zeeuws top 40. Stemmers, heel erg bedankt voor jullie stem. En hij stuurde dus ook een foto mee van die Zeeuwse vlag vanuit zijn appartement. En hij zit op de 4e verdieping.
0: Oké. Dan gaan we een spelletje spelen. En dat is heel simpel. We laten een klein fragmentje horen. En wij willen weten wie je hoort, wat je hoort. Dus de titel van het lied. En op welke plek. Dat is misschien nog wel het lastigste.
1: Dat denk ik wel.
0: En dan bel je natuurlijk naar 0118-499-999. Appen mag, maar de telefoon gaat voor. Dus daar komt die. Wie zijn dit? En wat is dit?
1: Ja.
0: En op welke plek stonden ze nou ook alweer? 0118-499-999.

0: Maquetta's met Joehoe. En zij stijgen ook weer een plaatje van 26 naar 25. Ja, we hadden het net over klokken die er 18 keer in stond. Ja, deze staat er dus gewoon 20 keer in.
1: Iedere editie. Ja, wat precies. Een prestatie.
0: Ja, en nou straks natuurlijk weer Festival de Ballade. En dan kun je deze band weer live aan het werk zien. En dat is je enige kans, dat is maar één keer per jaar, dat ze er met z'n allen zijn op het podium, op het kopje van Canada. Ja, wij hadden daarnet het fragmentje voor het spelletje. Dat ga ik nog een keer laten horen. Het is ietsje langer dan daarnet. Misschien net iets makkelijker. Robert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Kwijdamme is het, hè?
2: Ja, Kwijdamme natuurlijk. Mooie Kwijdamme.
0: Ja, ja, ja. Jij kon dit vlekkeloos verstaan.
2: Ik kon het vlekkeloos verstaan. Ik hou van die muziek. Ik vind die bandjes gewoon fantastisch. En dit vind ik echt een opkomend bandje. Leuke muziek. Gezellig.
0: Oké. En wat is het dan?
2: Tweede hals, hippie in mijn poker.
0: Ja, tot zover. Goed. Nou willen we nog weten op welke plek.
2: Nummer 30.
0: Ja, ja, ja. Want er waren meer bellers. Ik denk, nou als die de plek niet weten, ga ik gewoon naar de volgende. Want Marleen die zat ook al in spanning te wachten.
1: Ja, ja, ja.
0: Marleen, had jij het geweten? Oh, Marleen heeft al opgehangen. Nou,
1: ja,
0: goed.
1: Nu hoeft het niet meer.
0: Nu hoeft het niet meer, nee. Ja, dat betekent dat jij ook een t-shirt van de Zeeuwse Top 40 wint.
1: Heb je ze wel eens gezien, tweedehands?
2: Nee, nee, nee. Ik ben zelf meer een fan van de jongen die op nummer 34 staat. Van Marco, dat vind ik.
1: Oh ja, het Arend Scherke, op Arend Scherke lied.
2: Een rasartiest in hart en nieren, daar hou ik van.
0: Ja, leuk als die optreedt, hè?
2: Absoluut, ja. Een feest.
0: Nou, we gaan gewoon verder met die Zeeuwse Top 40. En wie weet komt er nog wel iets voorbij wat je leuk vindt. Misschien meteen de volgende al. Het zou zomaar kunnen. We zijn inmiddels toe aan nummer 24. En dat is weer dialectmuziek.
3: Nummer 24.

0: Nieuw binnen op 24. Ja, alweer een nieuwe binnenkomer in dialect. Ja, en dit, om te typen, vind ik dit een verschrikkelijke naam. De Zeeuwse Zjevers.
1: Ja.
0: Ik kon beter uitspreken dan typen.
1: Die titel zou ik ook niet zo snel kunnen
0: zelf typen. Denk ik het liefst een onderhalfgie.
1: Ja.
0: Ja, de Zeeuwse dialect. Mensen komen uit Breskens. En dit lied komt van hun EP die ze begin dit jaar presenteerden.
1: Jurgen Brand uit Breskens heeft op dit lied gestemd. Omdat het lekker klinkt. En van Breskens komt natuurlijk ook een stem van Cor Baris uit Breskens. De beste dialectband uit West-Zeeuws-Vlaanderen. En
0: ja,
1: ik zie jou gelijk een beetje de lach schieten.
0: Ja, volgens mij zit hij zelf hierin, want hij is gitarist.
1: Ja.
0: En hij is van de man van de vuurtoren van Bresjes, even voor de kenners. Nou, dat zou ik ook zeggen als ik in die band zat. Ik bedoel, als je jezelf niet de beste vindt, waarom moet een ander je dan goed vinden?
1: Zo is
0: toch?
1: En zelfvertrouwen geen gebrek. Emma Herpers uit Oostburg. Ik vind het een superlekker nummer, kan er echt van genieten. Het kan niet beter eigenlijk. Karen van der Beek uit Hendrik Ido Ambacht stemt op dit lied. Mijn neef speelt en zingt in deze band. En ze maken leuke muziek, ook niet onbelangrijk natuurlijk. En Chantal uit Axel, geweldige muzikanten uit het mooie West-Zeeuws-Vlaanderen. Kom zelf uit Rotterdam, maar al 10 jaar hier woonachtig. Dus verder niet zeuren.
2: Nummer 23.

0: ook weer een nieuwe binnenkomer. Accurite en Miles Behind Us. Ik vind het leuk, reggae in de Zeeuwse top 40. We gaan echt alle kanten
1: op. Ja, wat klinkt dat lekker. En dat zegt ook Sebastian Benders. Prachtige nieuwe vibe van een heel authentiek, eerlijke singer-songwriter. Leon Blekkenhorst uit Daarle, Overijssel. Lekker zomersnummer. Het is gebaseerd op een reis door het Midden-Oosten. En Laura van der Jacht uit Heinkensand zegt omdat het prachtig is, zonder dat weinig mensen het kennen. Nou, daar komt nu misschien verandering in. En jij zit ondertussen te wijzen, Elsa.
0: Ja, onze directeur. Precies, alleen zijn hoofd is in mijn beeld. Dekt precies het hele scherm af. Ik kreeg nog een appje vanuit Turkije van Keanu Matthijssen. Hij is van de Slikscheppers. Hey Elsa, ik zit in Turkije en schakel pas net in. Die ben je zo laat uit je bed in Turkije. Zijn wij al voorbij geweest, zegt hij. Nee, nog niet.
1: Nog niet.
0: Maar dat zegt niks. Voor hetzelfde geld staan ze er niet
1: dat
0: in.
1: Dat zou zomaar kunnen. Misschien komt hij nog.
0: Misschien komt hij nog, ja. Ik probeerde net te bellen met Leon uit Serarenskerken. Want hij is de winnaar van een shirt. Maar hij neemt niet op. Nou, sterker nog, ik krijg zo'n stem. Weet je wel, zo'n telefoonstem van dit nummer kun je op dit moment niet bereiken. Dus ik denk, ja, dan hoef ik het ook niet nog een keertje te proberen. Even kijken of ik kan vinden wat hij gezet heeft. Hij heeft gestemd op, natuurlijk, hij komt uit Serarenskerken.
1: Ja, dan weet je het wel.
0: Ja, Marco Goedegeburen natuurlijk. Omdat ik een inwoner ben van Arenskerken, zo'n mooi en hecht dorpje. Nou, ik kan hem niet vragen hoe hecht het dan is. Maar wij kunnen het wel even hebben over taart. Want ik was vanochtend net iets te laat uit mijn bed. Normaal kom ik een uur eerder uit mijn bed, zodat ik mijn haar kan feunen en rustig kan eten en zo. Ik had echt niet de moed. Ik denk kwart over vijf of half zes. Poeh, zo vroeg. Ik denk kwart voor zes is vroeg genoeg. Ja, dus niet. Dus ik heb alleen een oud broodje in de auto zitten eten. Normaal eet ik beschuiten met smeerkaas. Maar ik denk, ja, die kan ik in de auto niet meenemen. En het was gewoon te laat om het thuis nog te eten. Dus daar liep ik hier net een beetje mijn beklag over te doen. En dan komt er hier een taart binnen. Maar nou hebben ze hem al gesneden. Dan kunnen we toch geen mooie foto meer maken.
2: Is al gebeurd.
1: Oh, kijk, het is al gebeurd, Elsa.
0: Ik krijg een foto van mezelf, een stukje.
1: Mag je zelf opeten?
0: Nou, ik weet je, zullen we gewoon muziek instarten?
1: Kunnen wij even eten?
0: Ja, normaal mogen wij niet eten in beeld. Maar goed, we gaan wel weer iemand blij maken. Een artiest. Want we hebben weer een nieuwe binnenkomer. Nou, wie dat is, ik zeg nog even niks.
3: Nummer 22.

0: RJ, nieuw binnen op nummer 22. RJ uit Hulst, de singer-songwriter en make-up artiest. Ja, vorig jaar lukte het hem net niet met zijn single Body Heat. Maar nu, nou, 22, daar zit je al op de helft bijna. Hè? Nou. Dus vindt het echt hartstikke goed. RJ, gefeliciteerd.
1: Ik weet zeker dat hij er heel blij mee is, Els. Hij heeft er echt alles aan gedaan. Ik zag iedere dag wel een stemoproep voorbij komen, ja, op Instagram. Het heeft geholpen. Olivier Kegels uit Hulst heeft gestemd op RJ. Herkenbaar en puur. Fantastische artiest. Annick de Baker uit Sint-Gilles-Waas schrijft prachtig nummer. Geschreven en gezongen door een fantastisch opkomend artiest. Rutger-Jan Kleijgen uit Klingen is het daarmee eens. Er zijn te weinig artiesten die op deze manier schrijven en performen. RJ is uniek in Zeeland en verdient groter te worden, zodat hij ons kan vertegenwoordigen. Ja, het zijn echt heel veel stemmotivaties bij dit lied, Elsa. Er ligt er nog een paar uit. Suzanne Klaasens, ik gun RJ als opkomende artiest een plekje in de top 40. En het is gewoon een lekker nummer. En Laura de Schepper uit Hulst ook, omdat het mij herinnert aan een periode die ik zelf heb meegemaakt.
0: Erik die zegt nog, wordt er gedeeld? Dan heeft hij het over de taart. Nou, Erik, er is nog over, dus kom er maar om, zou ik zeggen. En Maarten zegt, vanochtend de boot afgekomen in Hirtshals. Luister in de vrachtwagen, nu in. En dan zie je een vlaggetje rood met zo'n wit kruis. Is dat Zwitserland?
1: Denemarken.
0: Oh, Denemarken. Oh. Hoe meer zeer, hoe beter, zegt hij. Oh. Oké, laten we gewoon even verder gaan dan maar met de lijst.
2: Ja, nummer 21.

0: Op nummer 21, Ambras. En laat mij even stil uit Oost-Zeeuws-Vlaanderen. En Ambras, die staat al vanaf de start in de Zeeuwse top 40. Dus 20 keer laat mij even stil.
1: Sonja Keulenaar uit de gemeente Hulst heeft gestemd. Ze woont in de gemeente Hulst, schrijft ze dus. Dus moest ik wel stemmen op deze band. En het liedje Laat mij in het dialect gezongen zegt iets over mijn verlangen naar rust dat velen onder ons hebben in deze tijden van oorlog en geweld. Even geen nieuws, geen media, geen haatberichten. Laat mij even stil.
0: We zijn alweer aan het eind van dit uur, dus het is tijd voor het overzicht.
2: Nummer 30. Nummer 29.
3: Sort me, explore me.
2: Nummer 28.
4: Ooh, tell me you want to be free.
2: Nummer 27.
5: Let the stage be filled with light, do it one more time. It's like it always was.
2: Nummer 26.
6: Oh, de klokken!
2: Nummer 25.
7: Die van mij die past in die van jou. Die van mij die past in die van jou.
2: Nummer 24.
8: Zelf heb ik het liefst een ander alkie. Een ander alkie, ja, je wil je nodig achter altijd.
2: Nummer

0: nummer 22. Nummer 21.
1: Laat mij zeggen wat Anke wil, maar laat mij even stil.
2: Ja, dat was dit uur. Op naar het volgende, maar we hebben zoveel reacties binnen. We doen nog even zomaar een greep.
3: Ja, die app-lijn staat roodgloeiend, Elsa. 0118-499-999, daar kun je jouw reactie kwijt. We hadden net Ronald al, die houdt de driestang in de gaten. Volgens mij is hij aan het schilderen, hij heeft van alles afgeplakt, zie ik op de foto. Prima te doen zo. De driestang stijgt en stijgt. Ja, dat hoop je er maar, Ronald. Dat kan ook natuurlijk nog vies tegenvallen. Maar
2: oh,
3: daar zeggen
2: dit vind
3: wij
2: ik ook nog een hele lieve Noah. Die zegt, dit is papa op de radio nu. Accurate met Miles Behind Us. Hij zegt, gefeliciteerd met jouw verjaardag, papa.
3: Nou,
2: dan kan je verjaardag toch niet meer kapot.
3: Dat lijkt me ook dubbelfeest. Michel stuurt een berichtje vanuit Vlissingen. De kazerne van Vlissingen even schoonmaken. Dat is dan een brandweerkazerne. Met de Zeeuwse top 40 gaan is dat zo gebeurd.
2: Nou, het moet niet te snel gaan. Hij heeft tot 12 uur de tijd.
3: Ja, precies. Doe op je gemak. Sharon van der Kloos die schrijft nog, als stallander moet ik natuurlijk mijn Brabantse vriend en katten introduceren bij de Zeeuwse top 40. Goed bezig.
2: En dan hebben we nog eentje uit Klingen. Groetjes uit Klingen.
3: Oh ja, Robijn is dat. Wij willen graag in beeld. Nou, daar gaan we straks even voor zorgen, Elsa.
2: Straks. Graag tot zo.
4: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
5: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs. Of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
6: 27 mei, demodag scootmobielen.
4: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
7: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
8: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
16: Omroep Zeeland.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
16: Omroep Zeeland.
18: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Wij zijn Medipoint.
19: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
20: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
19: En voor de aangepaste fiets van Maria.
21: En zo kan ik er weer op uit.
19: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
22: Medipoint.
19: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
22: Medipoint.
19: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
24: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
25: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
26: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
27: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
28: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
27: Voor pallets van 100 kilo?
28: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
29: Tijd voor gesponsorde vacatures.
26: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
30: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coreDate.nl/nalatenschap.
31: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
32: Het leukste uitje voor het komend Pinksterweekend. Het Sinfonietta String Festival Zeeland. Volg de muziekroute in Veren. Luister in Middelburg naar Schubert's magistrale strijkquintet en geniet in de Grote Kerk Veren van Perzische klanken. Mahler's Adagietto, Wagner's Tristan und Isolde en Vivaldi's geliefde De Vier Jaargetijden. Bestel nu kaarten op grotekerkveren.nl.
33: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwolle Makelaars, experts in discreet succes.

0: Welkom bij de Zeeuwse Top 40 op deze vroege ochtend op Hemelvaart. We zijn al aan het derde uur toe. Nou, welkom bij de Zeeuwse Top 40 van 2026. Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen. 40 nummers op een rij van Zeeuwse artiesten. Er zijn er 20 van over. We zijn op de helft, Elsa. Gekozen door jou en duizenden anderen.
0: Nou, je kunt de hele ochtend reageren en je kunt ons volgen via de radio, maar ook online en via tv.
1: Ja, en als je reageert, gebruik dan WhatsApp 0118-499-999 en laat weten hoe je deze uitzending volgt.
0: Weet je,
1: luistert, kijkt.
0: Je moet geen taart eten als je moet praten. Hè? Ik zit gewoon helemaal te plakken, te smakken.
1: Ik dacht al, wat voel ik hier?
0: Nou, wij tellen terug van 40 naar 1. En net voor 12 uur is bekend wie de nummer 1 is. We zijn al over de helft met op nummer 20. Een verrassend nieuwe binnenkomer. Dit is Sykes.

0: Sykes was dit. Nieuw binnen op 20 met Oceaan. Hij was de deelnemer aan het Regio Songfestival in 2024. Toen kwam hij niet in de Zeeuwse top 40. En nu ineens wel.
1: Ja opmerkelijk.
0: Ja, maar heel leuk.
1: Ik weet zeker dat hij er heel blij mee is. Sykes dus met Oceaan.
0: En ik had zo verwacht dat hij toen zou winnen. Wat erg.
1: Ja. Het was ook gewoon supergoed natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Maar misschien zijn wij een beetje bevooroordeeld natuurlijk. Maar Nee, dat was gewoon top. Margaret Rubens uit Amsterdam stemt op Sykes. Al jaren zet Sykes zich in als echte ambassadeur voor Zeeland. Zo maatschappelijk betrokken. En Oceaan is gewoon een waanzinnige track. Dani uit Middelburg, het zingt lekker en het moet een zomerhit worden. Nou, wie weet draagt deze notering in de Zeeuwse top 40 daar iets aan bij. Ricardo Sterman, heerlijk nummer voor de zomer die eraan komt. Kok Paschier uit Middelburg. Bram zet Zeeland op de kaart en blijft gewoon lekker een Middelburger. En dan nog een stem van Pietje Baartmans, de Zwart uit Vlissingen. Het beste nummer wat hij heeft gemaakt en het maakt me vrolijk. Dat lees je wel terug, hè? Dat het zomers klinkt en mensen vrolijk maakt.
0: Ja, want ja, ik riep vanochtend wel van ik wil graag de ochtend een beetje regenachtig. Dan blijft iedereen lekker thuis, lekker luisteren naar de Zeeuwse top 40. Maar vanaf 12 uur mag wat mij betreft dan wel de zon gaan schijnen. En daar vind ik dat lied van Sykes dan weer wel heel goed in passen. Want dan gaat de zon gewoon ook schijnen. We gaan naar nummer 19. Ja, we hebben heel veel nieuwe binnenkomers. En dit is er weer zo eentje.
2: Nummer 19.

0: Bluff & Bente, en hoe hou ik dit vast? Nieuw binnen op nummer 19, een duet van, dat verscheen vorig jaar. En het werd een hit na het gezamenlijke optreden op Concert at Sea. En nu ook een notering in de Zeeuwse top 40.
1: Anita Nieuwenhuis uit Sjeerarendskerken heeft op dit lied gestemd. Mooi, zij vindt het een beetje de oude Bluff. Dat kan natuurlijk, dat het een beetje aan de Bluff van de eerste jaren doet, denk ik.
0: Snap ik wel, ja.
1: Noah Schipper, mama en ik zingen dit liedje altijd samen in de auto op het allerhardst. Nou, dat vind ik ook een mooie herinnering bij dit lied. Of tenminste, een herinnering, dat doe je denk ik nog steeds. Lianne Minderhout uit Sjeerarendskerken, gewoon mooi. En weer een andere klank dan alleen Bluff, alleen.
0: Oké, er zijn nog wat reacties via de app binnen. Want als het goed weer was, zaten we op de camping in Kwaadendamme. Even kijken wie dit nou eigenlijk zegt.
1: Dat is Yvonne en Peter.
0: Meneer Suikerbuik. En hij wilde groetjes doen aan Piet en Riet op de camping. Oh. Hij zit nu dus gewoon thuis. En hier wordt dan nog gepleit voor een dialectlijst een keertje. Op zich, dat zegt Jacqueline, op zich wel een goed idee, toch? Niet ter vervanging van de Zeeuwse top 40.
1: Een extra.
0: Maar extra erbij.
1: Ja, volgens mij komt het verzoek iedere editie. Er is wel vraag naar.
0: Ja.
1: Wie weet wel, we zitten in een jubileumjaar, hè?
0: Precies, dan kan er van alles gebeuren. Ik zei al, heel veel nieuwe binnenkomers. En ook op 18, ik denk dat ze er blij mee zijn. Dit is Man.
2: Nummer 18.

0: nieuw binnen en dan meteen op 18 de band Man and Turn It Off. Geproduceerd in samenwerking met Renzo Rijn en Gijs Teusen. En die kennen wij natuurlijk van de band Magazines, die voorheen Peer heette. En ja, ze stonden er al in 2021 met Come Dancing, maar toen stonden ze op plek 40. Dus nu komen ze aanmerkelijk hoger binnen.
1: Een behoorlijke sprong gemaakt. En dat hebben ze mede te danken aan Ixelle Martina uit Vlissingen, want zij vindt het een krachtig radionummer wat een hele dag in je hoofd blijft hangen. Pip van Gol van 14. Deze band is het beste en de liedjes zijn zo goed. Allemaal in hoofdletters. Bent de Schotanen uit Rotterdam. Ik vind het een heel erg leuk nummer. En dat laat me denken aan de Arctic Monkeys. Ja, die begrijp ik wel. Madelon van Achthoven, leuk nummer. Gehoord op Koningsdag in Middelburg op plein 40. Evie de Ridder van 12 uit Middelburg heeft ook op deze band gestemd. Omdat de band super gaaf is. En Turn It Off gewoon piek. Net als de andere liedjes van ze, of course. Lia Brouwer, deze jonge band speelt onwijs goed. En de zoon van mijn vriendin speelt erin mee. En Tanja Verschelling uit de Neus heeft ook gestemd op Man. Omdat het leerlingen van onze school zijn die fantastisch spelen, echte talenten.
0: Nou, en ook Lieven uit Middelburg heeft op deze band gestemd. Lieven, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik belde je toch niet uit bed?
2: Eigenlijk wel.
0: Oei. Maar goed, blijf er gewoon lekker in liggen. Je hoeft alleen heel even te praten en daarna kun je weer lekker terug. Jij zegt, ik vind het mooi dat een paar jongens van mijn leeftijd samen zo'n leuk nummer maken. Jij bent 16. Heb jij deze band al live gezien?
2: Ja, ik heb ze niet echt live gezien, maar het zijn wel hele goede vrienden van mij. Dus daarom heb ik ook op ze gestemd. Ja, ik wou ze graag voor de Koningsdag live zien, maar toen was ik gewoon niet. Dus dat was een beetje zonde.
0: Oh ja.
2: Maar ik ga zeker nog even een keertje langskomen als ze moeten spelen.
0: Ja, en het zal vast niet de laatste keer geweest zijn dat ze ergens optraden, hè?
2: Natuurlijk niet.
0: Nee, en ik denk eigenlijk, tenminste, ja, of misschien dat ik dat hoop. Ik hoop dat ze gewoon net zo groot als Bluff en Raccoon worden.
2: Ja, dat zou hartstikke gaaf zijn. Dat
0: ja, toch? Hé, hey, kruip jij lekker terug in je bed. Je wint in elk geval een t-shirt van de Zeeuwse Top 40.
2: Ja, dat is hartstikke gaaf.
0: De band Man dus op 18 nieuw binnen. Maar ook op 17 hebben we nieuwe binnenkomers. En ja, dat zijn toch ook een soort oude bekenden.
3: Nummer 17.

0: En dit is Zeeland van Smaakstof. Ze komen nieuw binnen op nummer 17. Nou had ik vanochtend ergens halverwege, nou kan het zien trouwens aan het appje, 9:24, toen stuurde hij een appje. We genieten weer van de uitzending. Succes, dat was dan voor ons bedoeld. Maar nu stuurt hij een foto. Nou, ik zal hem zo even op het scherm plaatsen. Als je meekijkt op tv of online, dan is dat leuk. Van een heel blije zanger van deze band. Met zijn gitaar erbij.
1: Oh, kijk eens aan. Ja, dat begrijp ik goed hoor, dat hij trots is.
0: En alweer een oud deelnemer van het Regio Songfestival. Want Smaakstof uit Middelburg deed mee in 2023 met Nacht van de Nacht. En nu hebben ze dus een notering te pakken met dit Zeeland.
1: Ja, en niet zomaar een notering. De 17e plek. Peter Koeman uit Krabbedijken heeft op Smaakstof gestemd. Verrassendste nummer in de lijst dat echt over Zeeland gaat. Jeannette Ridder uit Middelburg vindt het een leuk nummer en een super gave band. Rick de Smit, ook uit Middelburg, schrijft: dit nummer vangt perfect dat melancholische gevoel van thuiskomen. De opbouw is prachtig, het begint klein en intiem. Typisch Dylan, zegt hij daarbij. Maar groeit uit tot een heel rijk arrangement dat je echt het gevoel geeft dat de zilte zeelucht je tegemoet komt. Nou, dat is nog eens mooi omschreven.
0: Alleen al het woord, hè, zilte zeelucht. Dat doet me aan een ander lied denken trouwens.
1: Ja, het klinkt ergens wel bekend. als jij wil reageren op een lied dat voorbij is gekomen, of gewoon hoe jij deze uitzending volgt, kijkt, luistert, het mag allemaal. Stuur
0: foto's
1: ons een appje.
0: Graag, want dan doe je meteen mee in de verloting van t-shirts en sokken van Omroep Zeeland.
1: Oh ja, wanneer ga je dat verloten eigenlijk?
0: Na de uitzending.
1: Nemen wij alles nog eens even door?
0: Ja, hey, en ik zie nu net een foto binnenkomen van ons eigen Veerle. Want ze had een pyjama-foto beloofd. Nou, die gaan we straks natuurlijk heel groot op het scherm even laten zien.
1: Dat komt zeker goed. Dat gaan we doen.
0: En nou hadden we het net over het Regio Songfestival. We hebben het ook al gehad over de beste Zeeuwse cover. Bepaalde muziekevenementen leveren toch heel veel muziek ook weer op. En dat is ook zo aan de hand met nummer 16. Het is geen nieuwe binnenkomer, het is gewoon een oude bekende. En ik denk dat je meteen bij de eerste klanken al weet wie het is, wie het zijn.
2: Nummer 16.

0: De Dutsen op nummer 16 met de Vuvonderd Kroketten. Ze leveren een paar plaatjes in met hun cover van The Proclaimers, I'm Gonna Be 500 Miles. En ja, ze waren toen de winnaar van de beste Zeeuwse cover.
1: Ik weet het nog goed, als de dag van gisteren, Elsa.
0: En dat ze eigenlijk kroketten wilden bakken hier op de gang, maar dat dan alle stoppen door zouden vliegen.
1: Dat feest ging niet door.
0: Nee, precies.
1: Maar Leen is in ieder geval blij met die notering voor de Dutsen. Jee, de Dutsen staat op mijn lijst. Eens even kijken wat er nog bij de stemmen staat verder. Cindy Staal van Melen. Ja, wie de Dutsen ooit live heeft gezien, weet wel waarom ze heel hoog in de Zeeuwse top 40 moeten staan. Wat een feest. En Hans Volkeri uit Rotterdam. Een echt Zeeuws nummer. Eigenlijk moet er een aparte lijst komen met Zeeuwse muziek. Komt tegenwoordig zoveel voorbij wat goed is. Maar ik mag er maar 5 kiezen. Te weinig. En zonder die grote namen krijg je een andere lijst. Ja, ja, dat klopt.
0: Wie zou er dan op 1 komen als het alleen een dialectlijst zou zijn? Nou ja, dat is een. Ja, goed, daar hebben we het later over.
1: Ja, precies, precies. We moeten niet te veel zeggen. Bas Versluis nog uit Breskens. Ik heb dit jaar eens alleen maar op West-Zeeuws-Vlamingen gestemd. Ik ben benieuwd op welke plaatsen ze komen in de top 40. Nou, de Dutsen in ieder geval op plek 16.
0: Precies, want dat zijn dus ook West-Zeeuws-Vlamingen. Wij zijn toe aan een spelletje. En je kunt meedoen gewoon door te bellen naar 0118-4999-99. Je krijgt 1 fragmentje te horen, 1 keertje maar. En wij willen weten de artiest, de titel en vooral ook de plek. En dat is denk ik het moeilijkste. Dus de plek in deze Zeeuwse top 40. Let op.
2: Je kan er soms om huilen, maar jezelf altijd zijn schouders op.
0: 0118-4999-99.
3: Nummer 5.

0: Een bolus bieden koffie van Engel Reinoud op 15. Hij overleed in 2020, maar zijn muziek leeft gewoon voort.
1: Mag niet ontbreken in de Zeeuwse top 40. Vaste waarde, iedere editie in de lijst.
0: 20 keer, ja.
1: Dus. Ja, mooi. Niek Verheulen uit Wolfartsdijk heeft op dit lied gestemd. Als ik dit hoor, dan komen de herinneringen aan Engel weer boven. Ongeveer 60 jaar geleden ging ik met een plaatselijke jongerenvereniging op kamp. En Engel was daar leider. En Anne Reinoud uit Kattendijke, ja, je hoort het misschien wel aan de naam.
0: Aan de achternaam.
1: Zeker.
0: Niet toevallig.
1: Zij schrijft, hij vond het zelf niet zijn mooiste nummer, maar het is nu eenmaal zijn bekendste. En mijn vader moet toch wel in die top 40 bluven, hè?
0: Nou, ik denk als wij hier nog 30, 40, 50 jaar bestaan. Ik denk dan dat Engel er gewoon ook voor altijd in blijft staan.
1: Ik denk het ook.
0: Wij zijn toe aan ons spelletje. Oh, nou moet ik trouwens even het fragmentje nog een keer laten horen natuurlijk.
2: Je kan er soms om huilen, maar zelf altijd zijn schouders op.
0: Marleen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Waar bel je vandaan?
3: Uit Vlissingen.
0: Uit Vlissingen. Je zit al de hele ochtend te luisteren.
3: Ja, dat klopt.
0: Nou, dan weet jij vast wel wie dit zijn.
3: Bente en Bluff, hoe houdt dit vast op nummer 19?
0: Ja, had je het meegeschreven om het te onthouden? Want het had ook een ander fragment kunnen zijn, hè?
3: Nee, ik schrijf.
1: Oh, je hebt gewoon de hele geschreven editie nu voor je liggen?
3: Ja, precies.
1: Kijk eens aan, nou.
0: Nou, dat levert je in elk geval een t-shirt op. Dus blijf even aan de lijn en heel veel plezier daarmee.
3: En blijf, jullie ook.
0: En blijf natuurlijk kijken en luisteren, dat vooral. Oh.

0: Raccoon. En het is al laat toch op nummer 13. Ja, Oceaan, die single zou een eenmalig uitstapje zijn naar het Nederlands. Maar toch kwam er in 2021 een heel Nederlandstalig album van Raccoon. Spijt is iets voor later. En dit was de eerste single daarvan. Nou, Raccoon staat in de geschiedenis van de Zeeuwse top 40 ook ieder jaar in de lijst. Met als hoogtepunt natuurlijk nummer 1, Oceaan in 2013, 2014 en 2015.
1: Vee Hilleman uit Wissekerk heeft op dit lied gestemd. Ik heb de nummer gekozen omdat ik het een heel mooi nummer vind. Het heeft een grote betekenis voor mij en voor vele anderen. En ik zag deze reactie nog, Elsa, die vond ik wel erg leuk. Willem Fraanje uit Katwijk. Zoveel liedjes van Raccoon zijn mooi, gewoon in gekozen. Onze dochter van 12 bezocht afgelopen december haar eerste concert. En dat was van Raccoon in Haarlem. En ze ging naar huis met de mondharmonica van Bart.
0: Oh. Wow.
1: Dus zij heeft toen tegen haar vader gezegd van Raccoon moet in die Zeeuwse top 40, papa. Ik zou het wel leuk vinden als je luistert, Willem, om dan even een appje naar ons te sturen met een foto van die mondharmonica.
0: Oh ja, geweldig, geweldig. Of een voice-berichtje.
1: Oh, dat mag ook.
0: Dat we hem horen, dat is nog leuker.
1: Maar misschien willen we er niet op spelen als die van Bart is geweest. Dat kan natuurlijk ook.
0: Oh nee, zo van, dan moet niemand meer nee, aanzitten met zijn mond.
1: Het mag allemaal, laat van je horen als je luistert.
0: Oké, okay, nou dan gaan wij weer... Nou, dan gaan wij naar alweer een nieuwe binnenkomer, wilde ik zeggen.
1: Ga maar door, hè.
0: Ja, zullen we het zeggen? Nee, hè? Zullen we maar gewoon luisteren?
1: Ja hoor.
0: Kunnen zij ondertussen heel hard jippie roepen?
1: Gaan ze zeker doen.
2: Nummer 12.

0: binnen op nummer 12. Anne en de Zeeuwse Coverband met Wie Thuis. Ja, en ik noemde de Zeeuwse Coverwedstrijd al. Dat was ook het moment waar wij kennis maakten met deze band. Schouwense band, hè? Schouwen Duiveland moet ik zeggen, want ja, ze komen van alle kanten.
1: Ja, vooral Sjeans Land volgens mij. Maar ze hebben er in ieder geval heel veel aan gedaan om in die lijst te komen. En het is gelukt op plek 12. Helene van der Bos uit Zierikzee heeft gestemd omdat dit de leukste, grappigste coverband van Zeeland is. Deze toppers verdienen dit. En Pieterko de Koning uit Nieuwerkerk aan de IJssel. Anne vertolkt de Zeeuwse talen zo herkenbaar in de jongens van de band begeleidende Buttenheweun. Klonk dat goed, Elsa?
0: Nee.
1: Niet? Nou
0: nee,
1: ja, zeg. Ik doe nog zo mijn best.
0: Oefen nog een beetje verder. Dan praat ik ondertussen even met Arjan. Want Arjan uit Arnhem-Muiden, goedemorgen.
2: Goedemorgen Elsa en Stefan.
0: Ja, jij zegt, behoeft dit nog enige uitleg? En dan gaat het over de Lamaquettas. De Lamaquettas moeten gewoon in de lijst Zeeuws met een hoofdletter Z. Vertel eens Arjan, wat heb jij met de Lamaquettas?
2: Nou, ik heb eigenlijk met de Lamaquettas niet heel veel. Maar ja, het is gewoon een ontzettend leuk nummer. Staat ook in mijn Spotify-lijst. En ja, je blaart het gewoon mee.
0: Je blaart het gewoon mee. Ja, we hebben nog maar één keer mee kunnen blaren wat dat betreft met de Lamaquettas.
2: Ja, dat is een ding dat zeker is. Maar ik, je mag niks zeggen natuurlijk, maar
0: nee.
2: Gemoed,
0: ik mag niks zeggen en dat doe ik ook niet. Dus nee. Probeer mij niks te ontlokken.
2: Doe ik ook zeker niet.
0: Zullen we dan maar gewoon naar nummertje 11 gaan?
2: Laten we dat doen.
3: Nummer 11.

Op 11 van 14, Danny Vera en Krasip in Make It a Memory. Nou, hebben we heel klein minuutje over. En ik vond het toch leuk. We hebben altijd artiesten die net te laat zijn met hun nieuwe nummer in te sturen. Zodat het net niet meer op de stemlijst mee kan. Daar hebben we even een klein blokje van gemaakt.

0: En je hoorde achtereenvolgens Niels Korshuizen, Copycat, Danny Vera en Marlon Pichel. En nou, deze die horen we misschien volgend jaar dan wel weer in de Zeeuwse top 40. Hey, we zijn al bijna aan 11 uur, hè? Het is tijd voor het overzicht.
1: Nummer 20.
2: Ik laat je nooit meer gaan. Was alleen dat is niet oké, okay. Dit vloot als een oceaan.
1: Nummer 19.
3: Hou vast.
1: Nummer 18. Nummer 17.

0: nummer 15.
1: Een bolletje met koffie, dat is lekkerste dat dat de...
0: Nummer 14. Nummer 13.
2: Het is al laat, oh. Het is al laat, oh.
0: Nummer 12.
3: Ik ga hier niet, nooit meer vandaan.
0: Nummer 11.
4: Bring it down, make it a memory.
5: Ja, het is 4 minuten voor 11, zometeen de top 10. Wij krijgen zoveel appjes binnen, we zouden ze allemaal voor willen lezen, maar het lukt niet. Maar de foto's vissen we er wel uit, dus als je nog een selfie maakt, stuur hem even op 0118-499999. Graag tot zo.
6: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
7: Het leukste uitje voor het komend Pinksterweekend. Het Sinfonietta String Festival Zeeland. Volg de muziekroute in Veren. Luister in Middelburg naar Schubert's magistrale strijkquintet en geniet in de grote kerk Veren van Persische klanken. Mahler's Adagietto, Wagner's Tristan und Isolde en Vivaldi's geliefde De Vierjaargetijden. Bestel nu kaarten op grotekerkveren.nl.
8: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
12: Dynamisch.
11: Maar in de winter wil ik zekerheid.
13: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
14: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
17: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
16: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
18: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
19: Oh, nu al zin in zaterdag.
18: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
20: Omroep Zeeland.
21: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
20: Omroep Zeeland.
22: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van wreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
11: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan. Met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
23: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
24: Steen. Even oud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
25: Wil je kunnen facebooken op je mobiel en facetimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
26: Mensenrelatie, Radboud Visser.
27: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
26: Jazeker.
28: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
29: Het leukste uitje voor het komend Pinksterweekend. Het Sinfonietta String Festival Zeeland. Volg de muziekroute in Veren. Luister in Middelburg naar Schubert's magistrale strijkquintet. En geniet in de Grote Kerk Veren van Persische klanken. Mahler's Adagietto. Wagner's Tristan und Isolde. En Vivaldi's geliefde De Vierjaargetijden. Bestel nu kaarten op grotekerkveren.nl.
30: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
31: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.

0: Welkom bij Omroep Zeeland op deze Hemelvaartsdag. Welkom bij de Zeeuwse Top 40 van 2026. Stefan, het laatste uur al,
1: Elsa,
0: kun je het geloven?
1: Elsa, het is ongekend. Ja, 40 nummers. Nou ja, we jagen ze er doorheen voor mijn gevoel. We zijn aangekomen bij die top 10 inderdaad. Gekozen door jou en duizenden anderen.
0: Nou, je kunt ons volgen op de radio, maar je kunt ook meekijken online of via je tv.
1: En reageer vooral ook via ons appnummer 0118-499-999. Reageer op de lijst of gewoon wat je aan het doen bent. Alles is welkom.
0: Het laatste uur. We tellen dus terug van 10 naar 1. En net voor 12 uur is bekend wie de nummer 1 is. Nou, op 10 weer al een nieuwe binnenkomer. Hier is Vantaluut.
2: Nummer 10.

0: Nieuw binnen. Op nummer 10, Vantaluut met Koning Kermiskoers. Ja, nieuw van de folkgroep uit Groede. Een ode aan de wielerkoers en alles wat er omheen zit. En ja, zou dit de hoogst nieuwe binnenkomer zijn? Nou, dat zou zomaar kunnen. Ik heb nog wel eventjes, want onze andere Stefan, hè, we hebben hier twee Stefans bij Omroep Zeeland.
1: Ja, drie zelfs.
0: Of drie zelfs, ja. Oh ja, cameraman ook nog. Mm-hmm. Maar onze man van de statistieken, die heeft nog even wat uitgerekend. Want Vantaluut krijgt veel steun vanuit de thuisbasis. Want 16,5% van de stemmers op dit nummer komt uit Groede. Maar dat betekent dus dat die overige... Als je tot 100 terugrekent, dat is toch ook een heel groot aantal dat van buiten Groede komt.
1: Dat zijn er heel wat. Zal ik eens even kijken, Elsa. Jan Elfrink uit Groede zegt... Het vertaalt de melancholie van de West-Zeeuws-Vlaamse koerser... die vastzit in het Bourgondische leven. Het ouder worden en toch nog willen stralen op het hoogste plankje. We hadden het er eerder in deze uitzending ook over die videoclip bij dit lied. Als je dit mooi vindt, dan zou ik die ook zeker even opzoeken. Want dat hebben ze heel mooi gedaan, die mannen van Talut, of laten doen... Max Rovers uit Groede. Vantaluut is een geweldige dialectband bestaande uit drie prachtpersonen. Ik gun ze de nummer 1 met dit lied over een stukje traditie in de groe. Dat is net niet gelukt, maar ik weet zeker dat ze allemaal blij zijn met deze top 10 notering. Bert Spillebeen, kort en krachtig. Het beste van Zeeland komt nu eenmaal uit West-Zeeuws-Vlaanderen. En Gert-Jan de Hulu uit Groede. Beste Zeeuwse nummer van het jaar. Zeeuwser krijg je het niet.
0: Ja, en ik zit ondertussen heel druk even hier een foto in te laden. Want de reactie van zanger Peter Kwaak van Vantaluut is ondertussen...
1: Is die binnen?
0: En die is al binnen. Ja. En die is inderdaad heel blij. En nou, daar mag hij ook heel trots op zijn. Want als je zo hoog binnenkomt, ja, dat is toch gewoon heel leuk.
1: En ze hebben er ook echt werk van gemaakt, hè? Want ik zag volop stem oproepen van Vantaluut. En dat heeft geholpen, want ze staan gewoon op 10. Ik scroll nog even de WhatsApp door, Elsa, wat er allemaal binnenkomt. Eens even kijken, wie is dit? Anne-Marie, lekker genieten van de mooie muziek. Jullie op tv, wij een ontbijtje. En die stuurt een foto van zijn cavia's mee.
0: Oh, dat is een laatste ontbijtje trouwens. Hè? Want het is 11:11. Maar goed, het mag op Hemelvaartsdag.
1: Natuurlijk,
0: dat mag van mij allemaal.
1: Het kan allemaal. Als je maar naar die Zeeuwse top 40 kijkt en luistert, dan is alles goed. En nog een appje van Emiel. En Emiel is de zanger van de Driefstang. Wij luisteren vanaf de Grebbeberg Renen. Mijn nagels binnen al op. Driefstang nog niet geweest. Oei, ja, het wordt nu toch wel spannend natuurlijk.
0: Precies. Laten we maar gewoon verder dan gaan met nummer 9, toch?
1: Goed idee.
2: Nummer 9.

0: Raccoon en Love You More. Ja, dit is er zo eentje die je eigenlijk gewoon wel verwacht in de top 10. Hè? En ze staan dus op 9 terug in de top 10 van 12. En wij hebben weer een winnaar aan de lijn. Want Stefan uit Axel, goedemorgen.
1: Ja, Stefan, hey, goedemorgen.
0: Weet jij nog waar jij op gestemd hebt? Moet ik het even opzoeken?
1: Ja, ik weet wel. Aan de kust sowieso. En echt rollercoaster.
0: Heb je allemaal nog niet gehoord, hè?
1: Nee, nee.
0: Ik zit even te kijken wat jij verder nog... hier Stefan. Ik woon deze zomer 10 jaar in Axel.
1: Ja,
0: en klopt. Dus ook Zeeuws-Vlaanderen. Want waar kom je eigenlijk vandaan?
1: Elleskapelle.
0: Oké. Okay. Maar je stemt dus ook op kapitein Rooibos om die reden.
1: Ja, ja, dat is een geluknummer.
0: Ja, nou, ook die hebben we nog niet gehoord. Weet je, ik ga niks loslaten verder, Stefan.
1: Oké.
0: Ik wens je in elk geval veel plezier met het t-shirt dat je thuis gestuurd krijgt.
1: Oké. Dankjewel.
2: Nummer 8.

0: Ja, de Slikscheppers met trekkertrek op Schrabbekerken. En zij maken een reuzensprong van 21 naar 8. De grootste stijger van dit jaar.
1: Oh, dat weten we al wel. Nou, kijk eens aan. Annemarie Krijger uit Seerapskerk. Volgens mij heeft heel Seerapskerk op dit lied gestemd. Leuke jonge band met een lied over een top evenement. Dat zegt ook Sherinda Hasselt, uiteraard ook uit Seerapskerk. Het gaat over het mooie evenement op ons dorp. Ruben van Halteren uit Capelle dan. Ze spelen fantastisch en de drummer doet zijn best. Dat zal een bekende van hem zijn. Sanne Miras uit Borselen. Ik heb de Slikscheppers een paar keer gezien en ik ben fan. En Jurre Bauer, heerlijk in het zonnetje trekken skieken met dit in je oren.
0: En ondertussen heeft Keanu van de Slikscheppers ook alweer een foto gestuurd. En die zegt iedereen bedankt. Die is heel blij natuurlijk. Iedereen bedankt voor het stemmen vanuit Turkije, zegt hij. Maar ik vraag me af, Turkije... Ja, hij bedoelt toch wel het echte Turkije. Ik denk dat hij op vakantie was. Laten wij meteen maar dan weer verder gaan toch naar nummer 7.
2: Nummer 7.
0: Had ik iemand moeten bellen? Nee, hè? Nee.
1: Ik zag nog een reactie binnenkomen van de drummer, maar

0: Surrender en Merite. En dit jaar staat deze band op nummer 6. Ja, dit is er dus één van de 6 die elk jaar in de Zeeuwse top 40 staat.
1: Nou en of, Johan Sandé uit Kamperland schrijft: dit is echt jeugdsentiment. Destijds met je eerste biertje voor in de feesttent. Ja, die herinnering heb ik denk ik ook.
0: Ja, Kevin, je dertien was of zo?
1: Dat zeg ik verder niet, Elsa. Kevin Schrikker uit Borselen. Surrender met Merite blijft voor mij het Zeeuwse nummer. En deze vind ik nog wel grappig. Marita Hubers uit Hansweert. Ja, ik heb me zo vaak geschaamd als dit ingezet werd. En me werd toegezongen. Marite tegen Marita.
0: Ik snap het. Ik snap het helemaal.
1: Maar ik vind het wel een leuk verhaal.
0: Wij rollen zo de top 5 in. We spelen nog één spelletje. Dat doen we zo meteen. Dus dat is je laatste kans om nog een shirt te winnen. Maar eerst, nummer 5 van de top 5.

0: Bluff met Aan de Kust. In de live versie krijgt trouwens klachten van thuis. Want Willem zegt, dit is voor mij nummer 1. En je had die met het Metropoolorkest moeten draaien. Ja, dat is ook een hele mooie versie. Maar goed, deze gebruiken we altijd in de Zeeuwse top 40. Ja, er komen nog zoveel reacties binnen dat het te veel is om allemaal te noemen. Heb je er misschien nog eentje? Kan ik nog even vertellen dat Bluff dit jaar... Dus de laagste notering voor Aan de Kust op 5. Dus dat is toch ook wel heel knap, hè?
1: Ja, absoluut, zonder meer. Jelmer de Korte uit Capelle heeft hierop gestemd. Zover als al die randstedelingen Zeeland ooit kunnen begrijpen, helpt dit nummer ze. Ik als Zeeuw vind het vooral zo treffend mijn geboortegrond te beschrijven.
0: Mm-hmm. Nou, we gaan naar het laatste spelletje.
1: De laatste kans om zo'n t-shirt te winnen.
0: Ja, ik heb nog één fragmentje klaarstaan. En als je weet wat dat is, wie het is, het titel van het lied... en vooral ook op welke plaats het in deze Zeeuwse top 40 staat... dat is denk ik het moeilijkste.
1: Het complete plaatje willen we.
0: Precies. 0118-499999. Een prachtige mondharmonica.
1: Zeker schitterend.
0: Bellen maar 0118-499999. En dan zijn wij toe aan de
1: ja?
0: hoogste nieuwe binnenkomers.
2: Nummer 4.

0: De hoogst nieuwe binnenkomer op nummer 4. Volgens mij kregen we net aardbevingsmeldingen vanuit Zuid-Beverland. Ja. De driefstang, die komt daar vandaan. Trok is aan mijn vinger. Dialectband, alweer een dialectband uit Zuid-Beverland. En daarmee kun je de conclusie trekken dat het Zeeuws dialect wel leeft. Vorig jaar deed deze band een promotour voor het album Trok is aan mijn vinger. En met die titeltrack, een cover van Vamos a la Playa, komen ze dus binnen op nummer 4.
1: Ja, ze hebben er echt werk van gemaakt. Volop stemoproep op social media. Maar ik las ook dat ze op muziekfestival Grieps volgens mij iedere bezoeker gevraagd hebben om op dit lied te stemmen. Het heeft geholpen, nummer 4 in de Zeeuwse top 40. Leon Jansen zegt dat ook. Emiel, dat is de zanger, die heeft het heel lief gevraagd. Coraline Hoekman uit Schravenpolder. Het is een prachtige band en een heerlijke meezinger. Ik heb nu al zin in Grieps. Johan Sandé uit Kamperland. De driefstang, het is garantie voor een verrassend spektakel als ze optreden. Osman Gurbus uit Leidschendam. Supergedreven clubmannen die het gevoel van de band en hun nummers volledig uitstralen. En dan nog Arjan uit Arnhem-Muiden. Deze kwam ik eigenlijk per ongeluk tegen. Ik drukte op het koptelefoontje omdat ik nieuwsgierig was naar titel en artiest. Dat kon op het stemformulier, dat je zo'n fragmentje hoort. En ik heb dubbel gelegen. Ik weet niet of hij het gaat halen in de lijst. Dat is dus wel gelukt. Maar wat mij betreft heeft hij de gunfactor.
0: Nou, er komt nog een foto binnen. Een en al blijdschap hier. Nummer 4. Dank aan al onze fans. En ik heb nog een paar statistieken. Heel opmerkelijk. Het zijn vooral mannen die hierop gestemd hebben op dit nummer. Dan denk ik, vind ik niet zo heel vreemd.
1: Oh, hoezo niet?
0: Daar doe ik geen uitspraken over. En gemeente Borselen 19%. Gemeente Goes 11%. Het zijn heel veel mensen uit Zuid-Beverland die hierop gestemd hebben. Maar niet alleen. Hoor, want een heel groot percentage komt uit de rest van Zeeland. En zelfs 9% van buiten Zeeland. Die dit dus blijkbaar toch kunnen verstaan. Wij zitten midden in ons spelletje.
1: Oh, dat is waar ook. Ja, ik zou het zo vergeten.
0: Met die mensen, hun telefoonrekening loopt wel op. Met dit fragmentje. Ja, ik laat mijn klein stukje nog horen, maar we praten er gewoon overheen. En horen we op de achtergrond nog die mooie mondharmonica. Nou heb ik alleen, even kijken, wie had ik nou ook alweer aan de lijn? Oh ja, hier, Marit, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij was de eerste, waar bel je vandaan?
2: Drijschor.
0: Drijschor. Wat is dit, wie is dit en op welke plek?
2: Dit is Raccoon met Love You More op nummer 9.
0: Kijk even naar mijn enig jurylid.
1: Eens even kijken, ja dat klopt helemaal. Titel, artiest en notering, fantastisch.
0: Zit je de hele ochtend al te luisteren?
2: Ja, ik zit heel de ochtend al te luisteren. Eerst vanuit bed en nu voor de tv.
0: En wacht je nog op iemand speciaal? Of zeg je van nou alles wat ik leuk vind, dat heb ik al gehoord?
2: Nou ja, ik wacht eigenlijk nog wel op Danny Vera.
0: Nou, die is nog niet, die is nog niet geweest. Ja, het kan natuurlijk dat hij er gewoon uit is, hè?
2: Nou, ik verwacht het niet, denk ik.
0: Oké. Blijf even aan de lijn en heel veel plezier nog.
2: Dankjewel.
0: En dan rollen wij nu de top 3 in. En wij rollen de top 3 in met Raccoon.
3: Nummer 3.

0: Ja, even tot de laatste noot, want ik vind die mondharmonica heel mooi. Raccoon op nummer 3. Ja, ze komen... oh nee, ik zit helemaal fout. Jawel, Raccoon op nummer 3 van nummer 4. Met Oceaan. Nou, is het altijd zo dat als je stemt voor de Zeeuwse top 40... en je zet er een motivatie bij, dan maak je kans op een t-shirt... en op de hoofdprijs.
1: Ja, fantastische hoofdprijs.
0: Ja, en ik denk eigenlijk dat Kevin al het een beetje aanvoelt komen. Want Kevin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We zitten in Borselen nou, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, in Borselen City bedoel ik, hè? Dus niet Borselen de gemeente.
2: Nee. Ja.
0: Weet jij welke prijs er nog over is?
2: Ja, als ik het goed begreep, was er een rondvlucht boven Zeeland.
0: Ja, en hoe leuk zou je het vinden als je die wint?
2: Ja, dat lijkt me echt geweldig.
0: Ja, nou, dan mag je nu heel hard hoera of weet ik veel wat gaan roepen. Maar die is voor jou.
2: Oh, geweldig. Dankjewel. Wat leuk.
0: Ja, wie ga je meenemen?
2: Ja, ik denk dat ik dat toch mijn vriendin zou moeten nemen.
1: Moeten nemen.
0: Fouten of fouten. Dus ik stel de vraag even opnieuw. Wie ga je meenemen?
2: Ik neem mijn vriendin mee.
1: Oh, wat lief van je.
0: Ja. Hoe heet ze?
2: Danique,
0: en hoe lang zijn jullie al samen?
2: Oeh, volgens mij nou bijna 3,5 jaar.
0: Zo, je bent 23.
2: Ik ben 23, ja.
0: Zo, nou ja, oké, dat kan natuurlijk. Nou ja, en dan ga je natuurlijk boven Borselen vliegen? Of zeg je van, nou, er zijn andere plekken die ik ook leuk vind?
2: Nou, het lijkt me toch wel mooi om een huisje vanaf boven te zien.
0: Ja, nou, wij kunnen uit ervaring zeggen dat dat in het begin nog niet meevalt om het vanuit de lucht te herkennen. Kijk, de Zeelandbrug en de Oosterscheldekering, die zie je van ver liggen. Maar je eigen huis, ja, dat is even zoeken, denk ik.
2: Lastig, ja. Ja.
0: Maar ik wens je in elk geval heel veel plezier. En ik moet nog eens even kijken waar jij op gestemd hebt. Een nummer dat menig Zeeuw wel moet kennen. Prachtig van de La Maquetas. Pinker nog altijd wel een traantje bij weg.
2: Ja.
0: Op welk moment?
2: Ja, toch het hele verhaal van de Zeeuwse kapitein Rooibos. Ik vind het gewoon een prachtig nummer. Wat hij altijd ook in de keet bij ons draaide. En ik vind het gewoon iets wat ik denk wel elke Zeeuw kent.
0: Hou je zakdoek maar klaar.
2: Kijk, dankjewel.
3: Nummer 2.
4: Lieve mensen,

0: Met kapitein Roybos op 2. En wij doen nooit uitspraken over hoe er gestemd is. Maar ik kan nu wel zeggen dat het nog nooit zo spannend geweest is. Het was echt zo krap met nummer 1.
1: Ja,
0: ik denk volgend
1: jaar. Het wisselt steeds, dat verschil. Precies. Maar het heeft even heel dicht bij elkaar gezeten.
0: Ja. Je hebt nog reacties, Stefan, op dit.
1: Zeker, zeker. Jurgen Herman uit Terneuzen. Dit nummer doet me terugdenken aan de tijd dat ik bij de marine zat en zelf de oceaan overvoer. En daar heb ik trouwens mijn maat leren kennen, waar ik nu bijna 30 jaar later nog bevriend mee ben. En die dit jaar gaat trouwen. Nou, dat is nog eens leuk. William Fraanje uit Katwijk. De verhaaltjes over het ontdekken van Florida en Japan in dit lied zijn een geweldige bron om groots over Zeeuwse ontdekkingsreizen te vertellen buiten Zeeland. En dat hoor ik vaker.
0: Dan is het tijd nu voor het overzicht.
2: Nummer 10. Dat is heel los trok van de meute en iedereen een rol.
3: Nummer 9.
4: And every day I missed you more.
3: Nummer 8.

0: Opnieuw op nummer 1. Danny Vera en Rollercoaster.
1: Voor de 8e keer op rij. 8 nummer 1 notering in de Zeeuwse top 40 voor Danny Vera. Net zoveel als Bluff nu. Het brengt heel wat teweeg. Daardoor staat dat niet natuurlijk op 1. Kevin Schikker uit Borselen. Danny Vera maakt gewoon heerlijke muziek. Rollercoaster is dan ook wel echt een goed nummer om mee te blaren. John van Wolde schrijft: omdat ik een heel bewogen jaar heb gehad. Het leek wel een draaimolen die niet meer stopt. Ik ben blij dat ik nog één keer heb kunnen stemmen. Nu nog een leuke ochtend luisteren naar de mooiste muziek. En Veden Hartog, een mooi nummer. Doet me denken aan de 2020, coronatijd. Het jaar waarin mijn vader overleed. En dit toen heel veel te horen was. Dus ja, het betekent veel voor heel veel mensen. Ja, en zo komt het nummer dus weer op 1, Elsa.
0: Dit was de 20e Zeeuwse top 40. En volgend jaar is de Zeeuwse top 40 er 20 jaar. En als je dan denkt, hoe kan dat nou? Dat moet je maar eens op je vingers natellen, dan snap je het meteen.
1: Het is gewoon ieder jaar een feestje.
0: Ja, volgend jaar dan gaan we er weer een heel groot feest van maken. En dan hopen we dat je er weer bij bent. En vooral ook dat je stemt. Dus bedankt voor al die stemmen voor nu.
1: Ja, het kijken, het luisteren, het reageren.
0: En nu mag de zon gaan schijnen. Het
1: gaat
0: is 12
1: gebeuren.
0: Uur en dan hoop ik dat je nog een hele fijne hemelvaartsdag hebt. Blijf lekker bij Omroep Zeeland. En voor zometeen heel veel plezier met Elias.
2: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
3: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
4: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer waaien.
5: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
6: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
5: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
7: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
8: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Nu bij Dirk, Müller Milk. 79 cent. Geen geld toch?
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
15: Omroep Zeeland.
16: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Žilina van Letland stapte op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Žilina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïense drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
18: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
19: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
21: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
22: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
23: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
24: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
25: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
26: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
27: Omroep Zeeland.
28: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Elias den Hollander.
29: Goedemiddag, een grote brand in Cadzand vanmorgen vroeg. Honderden inwoners van Breskes moeten binnenkort hun huis uit. Waarom dat is, dat hoor je zo meteen. En een slecht begin voor handballer Houtenpen uit Middelburg bij de WK-kwalificatie. Er vallen vanmiddag soms nog een paar stevige buien met kans op onweer. Maar dat gaat veranderen en dat hoor je zo dadelijk in het uitgebreide weerbericht. Bij een woning aan de boulevard de Wielingen in Cadzand-Bad is vanmorgen vroeg een uitslaande brand uitgebroken in de garage van een oude recreatiewoning. De brandweer moest daarvoor met groot materieel uitrukken. Er waren geen mensen in de woning aanwezig en rond 17:15 kon het sein brandmeester gegeven worden. Zwaar bewapende politieagenten hebben gisteravond een inval gedaan in het pand van de voormalige Wokplaza op het minister Lelyplein in Sluiskil. De politie wil weinig kwijt over deze actie, maar het zou gaan om een inval in het kader van een lopend onderzoek. Er waren ook specialisten aanwezig die opgeroepen worden als er chemische stoffen worden gevonden, zoals bij een drugslab, maar daar wil de politie niet meer over vertellen. Een auto is vannacht in Vlissingen in het water terechtgekomen. Op de spuikom bij de bioscoop verloor de automobilist de macht over het stuur. De drie inzittenden wisten de auto ongedeerd uit te komen. De politie vermoedde dat de 20-jarige vrouw uit Middelburg die achter het stuur zat, had gedronken. De vrouw nam eerst de benen en sloeg op de vlucht, maar op het parkeerterrein wist de agenten haar te overmeesteren. En uit de test bleek dat de vrouw had gedronken. Zij is aangehouden. Een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog dwingt binnenkort ruim 200 bewoners van de Krijnsenlaan in Breskes tijdelijk hun huis uit. Tijdens een informatieavond kregen omwonenden gisteren te horen wat er gaat gebeuren als de Engelse 500 ponder begin juni onschadelijk wordt gemaakt. De bom die werd in maart gevonden. Verslaggever Pim de Visser was er gisteren bij.
0: Op dit moment sta ik in de straat waar de vliegtuigbom zou moeten liggen. Ja, het is gewoon midden in een woonwijk hier in Breskens. Hier is dan een bouwplaats. Nou, er staan een aantal hekken voor. Er staat op verboden toegang. Voor de rest is er eigenlijk weinig te zien. Hier ergens, ja, waarschijnlijk 10 meter voor mij, moet die ergens onder het zand liggen. Maar ja, voor de rest is hier weinig te zien.
1: Namens de gemeente Sluis heet ik u allen van harte welkom.
0: Lokale burgemeester Marian van Oosterbrugge. Nou, de bom die ligt er natuurlijk al een tijdje. Waarom is er nu geen gevaar?
2: Nou ja, goed, ik denk dat de EOD het vanavond netjes heeft uitgelegd. En ook iemand van de gemeente, die ligt veilig. Die ligt goed onder de grond. En de meneer van de EOD heeft het netjes uitgelegd met ja, de vorm van een pen. Als je die niet aanklikt en je daar niet aankomt, gebeurt er ook niks. Dus ja, goed, daar waren de mensen ook gerustgesteld in.
0: Wat is nu precies het plan van aanpak 2 juni?
2: 2 juni is de bedoeling dat de mensen in elk geval om 20:30... tenminste de mensen die hun huis moeten verlaten, dat hebben ze duidelijk uitgelegd op een plattegrond, dat die om 20:30 hun huis verlaten. De politie zal dat controleren, die zal ook aanbellen. Mensen die gaan naar hun werk, gaan naar vrienden of kennissen. Mensen die geen opvang hebben, die zijn welkom in MFC De Korre in Breskens. Die geven dat ook aan. En ja, als het goed is, is het rond de middag, rond de lunch, alles opgelost en kan men weer zijn of haar woning in.
0: Wat gaat er dan precies met de bom gebeuren terwijl de mensen weg zijn?
2: Nou, de EOD heeft dat duidelijk uitgelegd. Ze zullen hem goed omzeilen met containers en daar zaken over. Grond ervan rond, zand er rond. Ja, dat het een put wordt waar men in werkt. En ja, goed, het is een heel proces en ze zullen dat zeer zorgvuldig doen. En als het de ontsteking eruit is, dan zullen ze het vat, ja, een simpel vat zeggen ze dan, met wat springstof, die zullen ze dan elders ter ontploffing brengen.
0: Hoeveel mensen moeten nu precies hun huis verlaten?
2: Nou, het precieze aantal weet ik niet, maar volgens mij zijn er een 100-tal adressen aangeschreven.
0: Die omwonenden lijken zich in ieder geval weinig zorgen te maken. Maakt u zich zorgen?
3: Ik maak me geen zorgen. Het is niet de eerste keer dat het gebeurt. En ik weet dat toch hoe het gaat aflopen. Ik heb in ieder geval alle vertrouwen. Dus geen zorgen. Nee.
4: We zijn al eens meer weg geweest. Toen lagen er 6.
0: Dus u zit niet met een vervelend gevoel thuis nu?
4: Nee hoor, helemaal niet. En we zitten er even record bij hoor.
0: Ja, maar woont u dicht bij de bom?
4: Ja, ik woon op het hoekje van de Langeweg en de Kreeslaan. Dus dat is kort bij.
0: Gaat u 2 juni doen?
4: Ik kom naar hier denk ik, voor de opvang. Ik kan ook aan een familie, maar dat wil ik niet. Het is toch maar een paar uurtjes. Dus kom allemaal goed, denk ik.
29: Geen zorgen bij de bewoners die op 2 juni hun huis uit moeten in Breskens. Everything's gonna be alright, zou je kunnen zeggen. En dat is ook de titel van deze plaat van The Babysitter Circus. Dit is Omroep Zeeland op Hemelvaartsdag. Goedemiddag.

0: De Babysitter Circus hebben niets met Zeeland te maken, behalve dan dat ze uit Nieuw-Zeeland komen. En in 2012 hebben ze dit liedje uitgebracht. En deze band is ook ontstaan, letterlijk tijdens een babysit. Het weer. Eerst vallen er vanmiddag soms nog een paar stevige buien met kans op onweer. En in de loop van de middag wordt het vanuit het noordwesten geleidelijk wat droger. En breekt de zon ook wat meer door. Het blijft fris voor de tijd van het jaar met maxima rond de 12 à 13 graden bij een matige noord-noordwestenwind. Vanavond verloopt op de meeste plaatsen droog met de zon erbij. In de nacht volgen weer nieuwe buien vanuit het noordwesten. En het is koud met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen opnieuw buien en fris met maximaal 12 à 13 graden. Eens even kijken hoe de situatie is op de weg op dit moment. De A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen de afrit Tolen en Hogerheide 5 kilometer file op dit moment. De A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en de afrit Numansdorp 3 kilometer. De A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen de afrit Numansdorp en knooppunt Gelagatsplein 3 kilometer. En tot slot de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis Oudenhoorn 5 kilometer. En dan gaan we naar de Zeeuwse sport. Het is weliswaar hemelvaartsdag, maar er is toch nog wel wat sportnieuws, hè, Roeland?
1: Ja hoor, er is nog best wel wat te melden. We beginnen met handbal. Thomas Houtpen uit Middelburg is met het Nederlands team slecht begonnen aan de beslissende WK-kwalificatieduels tegen Griekenland. Oranje verloor gisteravond in Griekenland met 29-27. Aanvankelijk zag het er nog goed uit voor Nederland. Het kwam zelfs met 23-26 voor. Maar in de slotfase werd hij voor de voordelige marge nog weggegeven. Zondag is in Rotterdam de return. Wil Nederland het WK halen dan dat begin volgend jaar in Duitsland is, dan zal er met 3 doelpunten verschil gewonnen moeten worden. Thibaut de Jong heeft op zijn sociale media uitgelegd waarom hij gisteren afstapte in de ronde van Italië. De 27-jarige Goesenaar vertelt dat hij eigenlijk nog wel wilde starten vandaag, maar dat dat niet meer gaat. Mijn Giro-avontuur zit er helaas op, zegt hij balend. De Jong kwam zondag tijdens de derde etappe ten val en baseerde daarbij zijn linkerpols, die hij dit voorjaar al eens gebroken had. Medisch onderzoek wees uit dat hij woensdag gewoon kon gaan rijden, maar tijdens de etappe deed het toch nog te veel pijn. De Jong, die bij Picnic PostNL bezig is aan zijn eerste profjaar, gaat de blessure nu eerst goed laten herstellen. Dan blijven we in het wielrennen. Morgen gaat de ronde van het Baskenland voor vrouwen van start. Het bijzondere daar is dat er 19 ploegen aan meedoen en dat daarvan 2 een Zeeuwse kopvrouw opstellen. Shirin van Anrooy uit Capelle is dat bij Little Trek en Megan Arends bij Picnic PostNL. De ronde van het Baskenland in het noorden van Spanje bestaat uit 3 etappes. En bij deze World Tour wedstrijd moet er elke dag veel geklommen worden.
0: Dankjewel, Roeland. We kunnen het ook vinden op omroepzeeland.nl/sport. Ja, vanmorgen was de Zeeuwse top 40 voor de 20ste keer. En Danny Vera die stond weer op nummer 1 met Rollercoaster voor het 8e jaar op rij op nummer 1. En net als vorig jaar staat kapitein Roy Bos van de La Maquettas op nummer 2. Wil je nagenieten en de lijst nog eens nalopen, dan kan dat op de site van omroepzeeland.nl of Omroep Zeeland. En ook natuurlijk op de Zeeuwse top40.nl. En om 16:15 is er op de radio nog een terugblik. Nou, ik blijf deze hele middag bij je met heel veel muziek.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias Den.

Michael Bublé en Haven't Met You Yet bij Omroep Zeeland op Hemelvaartsdag. En na de Zeeuwse Top 40 kun je vanmiddag luisteren naar heel veel andere lekkere muziek. Maar er komen natuurlijk ook Zeeuwse platen voorbij in deze uitzending. Straks Bente, Ed Sheeran, Level.

Maria McKee, zij schreef A Good Heart. Virgo Sharkey had daar een hit mee in de jaren 80. En ze heeft nog meer liedjes voor anderen geschreven, maar uiteindelijk toch zelf als zangeres en songwriter een grote hit met Show Me Heaven in 1990. Het komt uit de film Days of Thunder. Voor de liefhebbers van beste zangers is dit Bente op de melodie van Cher's Belief. Kan je

Bente maakte indruk bij Beste Zangers met dit liedje op de melodie van Belief van Cher. De tekst schreef ze speciaal voor Paul de Leeuw, die in deze aflevering centraal stond. Kan je me zien? Ja, en daarna heeft ze nog bij de Vrienden van Amstel Live een heel erg mooie uitvoering gegeven samen met Danny Vera van Rollercoaster.

CNCO laat het zonnetje schijnen bij Omroep Zeeland. Alhoewel ze wel dit liedje in het najaar van 2016 hebben uitgebracht. Terwijl dit toch ook best had gepast in de zomer. Maar misschien was het toen pas af. Een van de mooiste liedjes van U2 hoor je bij Omroep Zeeland. En dat is One. Is

Ze is een groot liefhebber van de American Songbook. Dus crooners als Frank Sinatra, Ella Fitzgerald en dergelijke. Shanna Spiro, ze was 18 jaar toen dit een hit werd. Die on this hill. Ze komt naar Nederland op 10 juli. Dan staat ze in de Rotterdamse Ahoy.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
0: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
2: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
7: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
9: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
10: EuropaKinderhulp.nl.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
13: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
15: Omroep Zeeland.
16: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landen in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
17: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
18: Wie? Ik?
4: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
8: Echt waar?
4: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
8: Dat is stoer van mij.
4: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
8: Woehoe!
4: Op sunweb.nl.
17: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
18: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
20: Oh, wat betekent dat voor mij?
19: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
20: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
19: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
20: En moet ik verder nog ergens op letten?
19: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
21: Mensenrelatie, Radboud Visser.
22: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
21: Jazeker.
23: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
24: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
25: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
26: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
27: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
28: 27 mei, demodag scootmobielen.
29: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
30: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
31: Omroep Zeeland.
32: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Ja, goedemiddag. De muziekmiddag op Hemelvaartsdag. Na de Zeeuwse top 40. Als je daar nog wat over wil weten of wil nagenieten, dan kun je altijd even een kijkje nemen op de site van Omroep Zeeland natuurlijk. Hè. Dit komt oorspronkelijk uit 1967, maar het was Paul Young die echt een enorme hit mee had in de jaren 80. Love of the Common People. Straks muziek van Alex Warren en Eric Clapton nog niet zo lang geleden in Nederland voor een

Eric Clapton, vorige maand gaf hij een optreden in Amsterdam. Allemaal lovende recensies. En wat wel frappant was, is dat op diezelfde avond ook Paul Simon optrad. Een paar deurtjes verder. En dus dan moet je als muziekliefhebber ook nog gaan kiezen op zo'n avond. Wow.

is een van de mooiste en populairste liedjes van de Beatles. Here Comes the Sun. Ja, over de sun gesproken. Het laatste weerbericht, het meest actuele weerbericht voor deze hemelvaartsdag en de dagen hierna, dat kun je vinden op omroepzeeland.nl/weer. Of anders even kijken in de Omroep Zeeland app. En in

Best I Ever Had. Ja, verderop in dit uur van de muziekmiddag hoor je sowieso dit liedje. Nou, wat zou dat nou zijn? Nog een keertje hoor. Kun je eens even over nadenken en vooral blijven luisteren voor het antwoord.

is een extra lange muziekmiddag waar je naar luistert. Ik ben tot 5 uur bij je en daarna het Zeeuwse nieuws. En daarna een terugblik op de Zeeuwse top 40. Gavin DeGraw was dit uit 2013.

0: dochter zong het altijd graag mee. Toen ze nog klein was. En geen idee wat de tekst was. I Say Cipego van Michel Teló bij Omroep Zeeland, de muziekmiddag. En welke hit is dit? Nou, ik kan in ieder geval wel vertellen dat het van vrij recente datum is.
1: Let me say the sense, baby.

Mr. Big en Wild World. Een liedje dat door tal van artiesten is uitgevoerd. Nou, de vraag was: herken jij deze hit? En het antwoord is End of the World van Miley Cyrus.

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Het leukste uitje voor het komend Pinksterweekend. Het Sinfonietta String Festival Zeeland. Volg de muziekroute in Veren. Luister in Middelburg naar Schubert's magistrale strijkquintet en geniet in de grote kerk Veren van Perzische klanken. Mahler's Adagietto, Wagner's Tristan und Isolde en Vivaldi's geliefde De Vierjaargetijden. Bestel nu kaarten op grotekerkveren.nl.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
3: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Onlineveilingmeester.nl.
3: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius die deze week naar Nederland werden gevlogen zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
12: Ik krijg een vakantiebroertje.
13: Huh?
12: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
13: Cool, wil ik ook.
14: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
15: EuropaKinderhulp.nl.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Odido. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
20: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
21: Het leukste uitje voor het komend Pinksterweekend. Het Sinfonietta String Festival Zeeland. Volg de muziekroute in Veren. Luister in Middelburg naar Schubert's magistrale strijkquintet en geniet in de Grote Kerk Veren van Perzische klanken. Mahler's Adagietto, Wagner's Tristan und Isolde en Vivaldi's geliefde De Vier Jaargetijden. Bestel nu kaarten op grotekerkveren.nl.
22: 27 mei, demodag scootmobielen.
23: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
24: Woont u in Beverland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen, zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
25: Omroep Zeeland.
26: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Broken Wings van Mr. Mister. En hoe klinkt dat liedje dan nou zo'n 40 jaar later? Van een assortiment van huiskamersessie van de overgebleven bandleden van Mr. Mister.

Ah, niet slecht hoor, niet slecht. Hey, dit is de muziekmiddag op Hemelvaartsdag. Veel mensen zijn vrij, genieten van die vrije dag. Nou, hou de radio aan, want heel veel lekkere muziek zoals Stan Sharp, Taylor Swift en ook Cameron Whitcomb en de man die

Een meerzoet liedje van Whitney Houston en Enrique Iglesias. Could I Have This Kiss Forever? En dan denk je, het zal wel heel gezellig zijn geweest in de studio. Maar ze hebben hun vocalen apart opgenomen. Enrique in Los Angeles en Whitney in Hamburg. En ze zagen elkaar voor het eerst toen ze er een videoclip van moesten opnemen.

Een tijdje geleden was ik in Griekenland. Ik was aan het pootje baden bij het zwembad. En de muziek die op dat moment te horen was, was deze plaat van Ten Sharp You. En echt een

van het debuutalbum. En het was al een groot succes. En toen moest het echte grote werk nog beginnen voor ABBA. Het komt uit 1973. Dit was Ring Ring. Het is vandaag de sterfdatum van B.B. King. Hij overleed op 89-jarige leeftijd in 2015. En ook een andere grootheid overleed 28 jaar geleden, 1998. The Voice. Dream.

Ja, Frank Sinatra. En verder op deze datum Chris Martin van Coldplay. Hij was toen de tijd getrouwd met Gwyneth Paltrow. En zij kregen een dochter in 2004.

aanstaande zaterdag. Kloetingen tegen Noordwijk. Pakt de ploeg van Rogier Veenstra op eigen veld de titel en promotie naar de tweede divisie? De voor- en nabeschouwing met Jan-Jaap Coré en Dennis de Nooijer, de wedstrijd en de huldiging zie je vanaf 3 uur live op tv bij Omroep Zeeland.

Vanaf de start van zijn serieuze carrière heeft hij echt in elk decennium meerdere grote hits gehad. Lionel Richie en Just For You. Ja, en de radio, als die niet al hard stond, kan die nog een tandje harder. Sam Feller en Olivia Dean. Rain Me In.

Een disco, bossa nova, reggae-uitvoering van die grote chansonklassieker van Edith Piaf uit 1977, Grace Jones, La Vie en Rose.

0: gras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
1: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
2: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
3: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
4: Het leukste uitje voor het komend Pinksterweekend. Het Sinfonietta String Festival Zeeland. Volg de muziekroute in Veren. Luister in Middelburg naar Schubert's magistrale strijkquintet en geniet in de Grote Kerk Veren van Perzische klanken. Mahler's Adagietto, Wagner's Tristan und Isolde en Vivaldi's geliefde De Vier Jaargetijden. Bestel nu kaarten op grotekerkveren.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. 2 vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer: in het midden en het zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
16: Dankzij de natuur kunnen we leven. maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
17: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
18: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
19: Hey, bedankt.
20: Merci.
18: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
22: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
23: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
24: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
12: Omroep Zeeland.
13: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Charles en Eddie en Would I Lie To You. Kenmerkend aan dit liedje is het regelmatig terugkerende Oh Yeah. En ik dacht, nou dat is toch best vaak, maar ik heb het even geteld. 9 keer, dus dat valt reuze mee.

Mick Jagger, hij komt met nieuwe muziek met zijn bandje. Misschien heb je er wel eens van gehoord, de Rolling Stones, over een tijdje. En dit was een duet van hem met Peter Tosh, You Gotta Walk and Don't Look Back. Ze zouden het gaan doen live op Pinkpop, maar helaas Mick Jagger besloot op het laatste moment om toch niet dat podium op te stappen, tot groot verdriet van Pinkpop-organisator Jan Smeets. Het is een beroemd verhaal. Afgelopen maandag was hij jarig. Sabrina Carpenter, hier is ze met Taste.

De tijd besteden met je beste vrienden. En dan is een mooie roadtrip ondernemen. Daarover gaat Shotgun van George Ezra. Dit is de muziekmiddag op Hemelvaart. De extra lange muziekmiddag. Want ik ben nog iets na 12 uur begonnen en ben tot 5 uur bij je. Ja, over de Zielse top 40 van vanochtend kun je veel meer vinden op onze website omroepzeeland.nl of anders op de site van de

Zwolle, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Eric Carmen van de soundtrack van Dirty Dancing, Hungry Eyes. En die was zo succesvol dat er daarna een tweede soundtrack werd uitgebracht met de titel More Dirty Dancing.
1: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell.

0: Dit stond echt overal nummer 1 in het voorjaar en deels ook de zomer van 2017. Justin Bieber, Daddy Yankee en Louis Fonsi en Despacito. En er zijn nog meerdere uitvoeringen van.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, muziek uit Zeeland. We kunnen er vandaag geen genoeg van krijgen met vanochtend de Zeeuwse top 40. Boogaloo, Smelly Kitchen. Ze komen van Schouwen-Duiveland.

Uit de laatste maand van 1991 was dit U2 in de extra lange muziekmiddag op Hemelvaartsdag. En een van mijn favoriete liedjes uit de jaren 80, het decennium waarin ik ben opgegroeid, is deze van Tears for Fears. En hij wordt nog steeds gelukkig heel veel gedraaid. Everybody Wants to Rule the World.

De beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: gras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
1: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
2: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
3: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Trulease met Genke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
12: EuropaKinderhulp.nl.
6: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
19: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
20: Omroep Zeeland.
21: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Daar werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter 1 mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks de negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
22: Spanje. Nooit gedacht.
9: toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
10: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
23: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl. Let's
24: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
23: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
26: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
25: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
27: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
19: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Alvaro Soler en El Mismo Sol, omdat het vandaag Hemelvaartsdag is. Het Zeeuwse nieuws pas over een uurtje bij Omroep Zeeland. Kun je alvast vinden op onze website omroepzeeland.nl. En natuurlijk ook in de Omroep Zeeland app. En straks United Twain, Michael Bublé. Maar eerst Rondé en Never Been Better. Deze muziekmiddag.

Shania Twain, A Man I Feel Like a Woman. Ik was laatst in Griekenland, dat heb ik al een paar keer verteld deze week. En er was laatst een collega die aan mij vroeg, heb je daar nog iets gehoord wat je nog niet kende in een restaurant of op de radio?

Dit gaat om actrice en zangeres Aliki, met een best wel moeilijk uit te spreken achternaam. Fugyalklaki, volgens mij zeg ik het net even wat verkeerd. Best wel succesvol in de jaren 60. En omdat zij niet zo goed Engels kon spreken, is zij nooit doorgebroken buiten Griekenland. Ja, en dit liedje heet Siko Horpes Sirtaki. Komt ook uit een film trouwens. En dat liedje heb ik heel veel gehoord vorige week in Griekenland.

Het allerlaatste liedje van Wham, dat was The Edge of Heaven. Want George Michael wilde zich gaan richten op zijn solo carrière. En zijn partner Andrew Ridgeley, die vond het allemaal wel best. Ja, dat was 1986.

Sixpence, Non The Richer en Kiss Me. Je krijgt allemaal appjes binnen van mensen die vragen: wat heb je nou gedraaid? Dat liedje uit Griekenland, waarvan je de titel ook niet kon uitspreken en ook niet uitvoeren. Ik zal nog een poging doen. Siko Horpse Sirtaki. Als je daarop zoekt, dan kom je er vanzelf uit. Het komt uit 1966. Ja, eerder vertelde ik al dat op deze datum in 2004 Chris Martin vader werd van een dochter. En hij zit natuurlijk in Coldplay. We've been

Anastasia, One Day in Your Life. En daarvoor de Beach Boys met Good Vibrations. Er was er maar één van de band die ook daadwerkelijk kon surfen. En hij is verdronken uiteindelijk. En dat was Dennis Wilson. Het is

0: 9.
1: De Zeeuwse Top 40.
2: Hoe zag de Zeeuwse Top 40 van 2026 eruit? En vooral, hoe klonk die? Nou, zometeen een terugblik op de uitzending van vanochtend met opvallende nieuwe binnenkomers, de nieuwelingen die net te laat waren en natuurlijk de top 3. Straks, vanaf 4:15, de Zeeuwse Top 40. Omroep.

Goed dat je erbij bent. Dit is Omroep Zeeland op Hemelvaartsdag. Down Under. We gingen dus echt Down Under met Man at Work. Daar komen ze ook vandaan. En straks na 5 het Zeeuwse nieuws, het weerbericht. En daarna een terugblik op de Zeeuwse top 40 van vanochtend. Dus blijf vooral luisteren naar Omroep Zeeland.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
7: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
9: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
10: europakinderhulp.nl.
11: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: True Lease met Grenke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
14: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
13: Precies wat we nodig hadden.
14: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
15: Hey, Remol!
16: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
17: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
15: Hey, Remol!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
18: Omroep Zeeland.
19: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
18: Omroep Zeeland.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit. En het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
20: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Wij zijn Medipoint.
22: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
23: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
22: En voor de sta-opstoel van Toon.
24: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
22: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Omroep Zeeland.
19: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Elias den Hollander.
18: Omroep Zeeland.
25: Het is nagelbijten voor Kloetingen, want de voetbalclub kan kampioen worden. Goedemiddag, het is 4:05. Op Hemelvaartsdag is dit Zeeland nu met een Middelburgse finaliste. Maakt zich op voor de nationale voorleeswedstrijd. En voetbalvereniging Hoek heeft een nieuwe centrale verdediger voor volgend seizoen vastgelegd. Het weer vanavond wordt het overal droog en klaart het verder op. Het koelt flink af met minimaal tussen de 2 en de 6 graden. En straks een uitgebreid weerbericht. Kloetingen kan zaterdag kampioen worden en promoveren naar de tweede divisie, het hoogste amateurniveau van Nederland. En voorzitter Jan-Kees de Bruyne maakt dat waarschijnlijk nog één keer mee, want hij kondigde een jaar geleden zijn vertrek aan. Verslaggever Tom Druppers sprak met hem op het sportpark.
26: Dat valt samen en dat verwacht je niet als je op dit niveau voetbalt. Ik vind het waanzinnig om dit mee te maken. En je mag van mij weten, ik knijp ook wel eens in mijn arm dat ik denk van nou, wat gebeurt er hier allemaal?
27: Je zei toen je begon als voorzitter, eerst de club goed organiseren en dan pas omhoog kijken. Is dat dan wat je toen voor oog had?
26: Ik denk dat er toen wel een andere wind is gaan waaien. In de zin van, destijds was er een bepaalde gelatenheid. Wij voetbalden op een niveau, eerste klasse. En of we nou winnen of verloren, of we wonnen of verloren, dat had eigenlijk niet zo heel veel impact. Mensen vonden het leuk hier. Maar ja, weet je, daar ben je niet de club voor. Hè. Ik bedoel, je voetbalt uiteindelijk om zo hoog mogelijk te voetballen. En toen is er wel meer op prestatie ingezet. De ambitie is uitgesproken. En ik weet ook zeker, dat hebben we natuurlijk ook wel eens gehoord, dat mensen ook wel eens vonden, omstanders, van nou, ze hebben nogal ambitie. En in het begin waren er ook oorzaken dat het niet gelijk lukte. Maar toen het eenmaal lukte, de eerste promotie, toen is het wel gebleken dat het gewoon helemaal niet slecht is, dat je als de club potentie heeft, dat je de ambitie ook echt uitspreekt, maar hem ook uitstraalt.
27: Welke keuzes waren misschien niet populair, maar wel nodig?
26: Ja, weet je, een van de minste momenten in dat proces is natuurlijk het ontslaan van Jurriaan van Poelje destijds. En weet je, dat hoort uiteindelijk ook bij ambities die je hebt om op een gegeven moment te zeggen van luister eens, dat was een beslissing die niet makkelijk was, maar die uiteindelijk wel genomen moest worden.
27: Je zei toen je vorig jaar je vertrek aankondigde, het werk als voorzitter, dat kost me straks meer energie dan dat het me oplevert. Waar zit hem dat dan precies in?
26: Nou weet je, deze vereniging heeft 1100 leden. En toen ik begon, zat dat rond 600, misschien 650 leden. Dus op het moment dat je daar zo'n aanzuigende werking krijgt vanuit de omgeving, betekent dat dat een dergelijke positie ook veel meer tijd voor je kost. Dan ga je op een gegeven moment, gaat dat toch wel een beetje wegen. En ik heb eigenlijk ook in in het belang van de club ook gezegd van... laten we gewoon op zoek gaan naar iemand die met frisse energie... hier weer deze volgende stap wil gaan maken met de bestuursleden die er zitten... en met de vereniging die het nu is.
27: De kans is groot dat jullie zaterdag de kampioenschaal uitgereikt krijgen. Maar kun je daar zaterdag nou nog onbevangen van genieten... in de wetenschap dat je uiteindelijk gaat vertrekken?
26: Jawel, want zaterdag is een moment dat we de kroon een beetje op het werk zetten. Kijk, hoger dan het niveau waar we dan naartoe gaan is er niet. Je moet ook zo zien, ik ben wel voorzitter... maar ik ben natuurlijk ook enorm supporter. Dus we gaan het hopelijk zaterdag met z'n allen doen. En ik ga er zeker van genieten.
25: Aldus voorzitter Jan-Kees de Bruyne hoorde je in gesprek... met verslaggever Tom Druppers. Zaterdag kan Kloetingen dus kampioen worden in de derde divisie.
0: Aanstaande zaterdag. Kloetingen tegen Noordwijk. Pak de ploeg van Rogier Veenstra op eigen veld de titel en promotie naar de tweede divisie. De voor- en nabeschouwing met Jan-Jaap Coré en Dennis de Nooijer. De wedstrijd en de huldiging zie je vanaf 3 uur live op tv bij Omroep Zeeland.
25: En er moet minstens 1 punt gepakt worden tegen Noordwijk om kampioen te worden. De politie heeft gisteren op de A58 bij Rilland een vrouw aangehouden... die wordt verdacht van betrokkenheid bij een drugslab in Breda. Het gaat om een 22-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie hield op andere locaties nog 2 andere verdachten aan. Het drugslab werd gisteren in een loods in Breda aangetroffen. Er werden grondstoffen gevonden die vermoedelijk gebruikt worden... bij de productie van drugs. De 3 verdachten zitten vast en in volledige beperkingen. Volgende week zit ze met haar hele klas in de bus richting Utrecht. De 11-jarige Jesmai mag dan onze provincie vertegenwoordigen... bij de nationale voorleeswedstrijd. Maar voordat zover is, wordt er thuis in Middelburg nog druk geoefend... hoorde verslaggever Esme Bech.
1: Wat later langzame voetstappen op een zoldertrap. Hield het verstijfde en wachtte angstig af. De deur, die op een kier stond, ging open. Ze durfde niet te kijken. Pas toen er niets gebeurde, tilde ze haar hoofd op. Daar stond haar moeder.
2: Dit is een fragment uit Blauwe Plekken van Ankie de Vries. Het boek dat jij gaat voorlezen, Jesmee. Oefen je nou nog veel voor die wedstrijd?
1: Ja, niet heel veel, maar gewoon af en toe. Dan luister ik mijn filmpje terug van de vorige keer... en dan kijk ik of ik er iets kan verbeteren.
2: Je zit in groep 8, bent 11 jaar. Zaterdag word je 12. Ja. Hoe ben jij bij voorlezen terechtgekomen? Is het iets wat je wist dat je meteen kon?
1: Nou, ik vond het vroeger altijd al leuk om te presenteren. En ik zit ook op musical. En ik vond het altijd leuk om gewoon voor te lezen. En toen zei school dat er een voorleeswedstrijd was. En toen deed ik gewoon mee vanaf groep 5 tot groep 8. En ik ben 3 keer gekozen uit de klas. 2 keer gewonnen. En die andere keer, was gewoon leuk. Ze liep naar Judith en ging naast haar op bed zitten. Eerst zei ze niks. Judith tuurde naar de grond. Ze zag haar moeders schoenen. Haar voeten waren naar binnen gekeerd, net als die van haar. Plotseling hoorde Judith zacht gesnik.
2: Nu mag je dus naar die landelijke wedstrijd. Die is op 19 mei in Utrecht. Is dat dan nog spannend?
1: Ja, wel heel spannend. Ja, omdat er ook alleen maar de beste van de provincie zijn.
2: Maar als ik je zo zie voorlezen, het lijkt alsof het moeiteloos gaat. Je kijkt af en toe om je heen. Je kijkt mij zelfs aan als je even wat voorleest om iets te benadrukken.
1: Ja, het gaat vanzelf. Ik heb er niet zoveel moeite mee. Gewoon ook op school. Vaak als ik het 1 keer heb gelezen, dan zit het al in mijn hoofd. Dus.
2: En is dan dit boek nog leuk om te lezen? Want als je het zo vaak toch weer voor je legt om een klein beetje te oefenen?
1: Ja, het blijft gewoon leuk omdat ik ook weet hoe het eindigt. En het is ook best erg en zo. Dus elke keer dat moment weer. Oh Judith, wat moet het van ons worden? Haar moeder bewoog haar bovenlichaam heen en weer en stamelde snikkend. Ik wil je niet slaan, maar het is sterker dan mezelf. Ik kan hem niet tegenhouden.
2: Dan ligt er hier nog een boek. Ja. De glazenwasser van het Rijksmuseum. Dit boek speelt ook een rol volgende week.
1: Ja, helaas wel. Ik heb hem 3 dagen geleden gekregen van de post. En dan moet ik hier een stukje uit gaan voorlezen... Ik wil proberen uit te lezen, alleen hij is wel bijna 300 bladzijden.
2: Is het dan belangrijk om te weten waar het hele verhaal over gaat? Om goed te kunnen voorlezen?
1: Ja, dat ook. Alleen het eerste stukje. Ik heb even een bladzijde opengeslagen en ik kwam erachter dat er heel veel moeilijke woorden in zitten. Dat niet zomaar uit te spreken is zonder dat een keer gelezen te hebben.
2: Dus je moet nog even aan de bak.
1: Ja, dat wel.
25: Nou, gelukkig heeft ze vandaag vrij van school en nog een paar dagen Jess mee. En ze is 11 jaar. Zaterdag wordt ze dus 12 jaar. De landelijke finale van de voorleeswedstrijd is op 19 mei in Tivoli, Vredenburg.

0: Zo heet hij. En wat een goed liedje is dat, hè, van Ed Sheeran. Het is precies op de seconde af, 4:15. Leuk dat je luistert naar Omroep Zeeland. Vanavond wordt het overal droog en klaart het verderop. En in de loop van de nacht volgen vanuit het noordwesten echte nieuwe buien. Het koelt flink af met minima tussen de 2 en de 6 graden. En morgen volgt opnieuw een wisselvallige dag met buien. Het blijft fris met een temperatuur tussen de 12 en de 13 graden. En een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Zaterdag zal ook de paraplu soms nog nodig zijn. Zondag blijft het met een beetje geluk droog en wordt het met 16 graden al wat zachter dan deze dagen. En die stijgende lijn die zetten we dan ook door naar 20 graden op woensdag.
1: Ook in het weekend de lekkerste muziek en het laatste nieuws.
2: Omroep Zeeland.
1: 87.9 FM.
0: Weekend. Ja. Roeland, het is toch een soort van weekend, hè, zo'n hemelvaartsdag.
3: Zo voelt het voor ons wel. Ik denk wel ja, absoluut.
0: Maar er is nog wel sport, hè?
3: Absoluut. Ja, voetbalvereniging Hoek heeft vanmiddag bekendgemaakt dat ze een nieuwe centrale verdediger hebben aangetrokken voor volgend seizoen. De 20-jarige Leonard Ketels komt over van Jong SCV. En dat is het jongteam van profclub Zulte Waregem. De Belg is de 16e speler die nu vast ligt bij de club die momenteel meedraait in de top van de tweede divisie. Hij wordt gezien als mogelijke vervanger van Wouten Engelsman, de verdediger die naar Spakenburg vertrekt. Voetballer Dies Jansen, afkomstig uit Goes, is genomineerd voor de Johan Cruijff Talent van het Jaar Award. De verdediger van FC Groningen is één van de 5 kandidaten. Bij de vrouwen zit Danique Tolhoek bij de genomineerden. Zij is aanvaller bij Ajax. De winnaars van de verkiezingen worden op 25 mei bekendgemaakt. Die krijgen naast de titel ook nog een eigen kruifkoord op een zelfgekozen locatie. Wielrennen dan. Jochem Kerkhout uit Schoondijk is bij een profkoers in België, het Circuit de Wallonie, vierde geworden. Na 196 kilometer draaide het uit op een sprint in Charleroi. En de Zeeuws-Vlaming die uitkomt voor beachcycling kwam net tekort voor een podiumplaats. Afgelopen weekend werd Kerkhout ook al vierde bij een wedstrijd in Noorwegen. Kijk voor meer sportnieuws op omroepzeeland.nl of in de app. En je leest daar straks ook wat hockeyster Imke Verstraeten met haar club Amsterdam heeft gedaan in de eerste play-off wedstrijd tegen SCHC. Het staat momenteel 2-2 en het eerste doelpunt van Amsterdam is gemaakt door die speelster uit Hulst.
0: Nou, we houden het in de gaten. Of jij houdt dat voor ons in de gaten. Dankjewel, Roland.

0: 65 jaar oud, dit de Do Run Run van de Crystals. Ja, dat was de nieuwsuitzending op de radio. Straks kun je om 6 uur kijken naar het nieuws op televisie met beelden van een inval in het pand van de voormalige Wokplaza in Sluiskil. En ook beelden van een brand in een garage van een leegstaande woning in Catzandbad. Morgenochtend is Florian Sietsema er met Zeeland wordt wakker op de radio. En hier gaan we nog eens nagenieten van de Zeeuwse top 40 van vandaag.
1: Goedemiddag, de Zeeuwse top 40. Muziek uit Zeeland met...

0: Smelly Kitchen met Boogaloo. Goedemiddag. Ja, deze dag stond helemaal in het teken van de Zeeuwse muziek. Want we hebben een nieuwe Zeeuwse top 40 jaarlijst. En vanochtend kon je die horen met de 40 populairste platen van Zeeuwse bodem. Allemaal gekozen door jullie zelf. En deze stond dus op nummer 31.
1: Ja, die kwam nieuw binnen van de vrolijke soul- en funkband Smelly Kitchen van Schouwen-Duiveland. Nou, Boas Brom en de zijnen die hebben ook flink stemoproepen gedaan op hun social media.
0: Een van de verrassingen in de lijst van dit jaar is Vantaluut, de folkgroep uit Groede. Het nieuwe nummer was net op tijd klaar om mee te kunnen doen. En het komt meteen de top 10 binnen. Koning Kermiskoers van Vantaluut op nummer 10.

0: Vorig jaar lukte hem nog niet met Body Heat. Maar dit jaar wel met Better Off Alone, RJ uit Hulst.
1: En we gaan ongetwijfeld dit jaar en komende jaren veel meer van hem horen. Want hij is heel serieus bezig met zijn muziekcarrière. Vorige week verscheen een mini-EP met drie nummers van hem. En drie nummers in een nieuwe mix. En deze was daarna toegevoegd als nieuwe track.
0: Heel veel nieuwe binnenkomers dit jaar in de Zeeuwse top 40. En opvallend ook veel dialectmuziek. Nou, de Driefstang is echt de boer opgegaan om stemmen te werven. En met succes. Trokkers aan mijn vinger is de hoogst nieuwe binnenkomer dit jaar op nummer 4.

0: Ik was heel benieuwd welk nummer van Emma Heesters het populairst zou zijn. En dat is, net als vorig jaar, Alles Wordt Beter.
1: Ja, keuzes genoeg was er. Ook in type nummers, hè? Want je hebt een ballad, je hebt Spaanse duetten en een beetje Hollands-achtig. Maar deze kreeg dus de meeste stemmen. Ik vind het wel opvallend dat Pa Olvidarte, dat duet met Rolf Sanchez uit 2019... uit de lijst is verdwenen.
0: Nou, misschien toch omdat het van 2019 was en ze zoveel nieuwe muziek uitbrengt.
1: Ja.
0: En dat vind ik dan wel weer leuk, dat die nieuwe muziek, ja, er dan toch ook weer in komt. Nou, elk jaar opnieuw komen er nieuwe nummers binnen die net te laat zijn om nog op de stemlijst gezet te kunnen worden. En die zijn dus voor volgend jaar. Maar dat duurt nog zo lang dat we ze alvast voor je in een blokje nieuwe gezet hebben.

0: Ja, en dan de top 3. Die wordt eigenlijk al jaren gedomineerd door Bluff, de La Maquettas en Danny Vera. En dat is dit jaar toch een beetje anders. Want op nummer 3 dit jaar Oceaan van Raccoon.
1: Nummer 3.

0: De lijst met de 40 populairste platen van Zeeuwse artiesten van dit jaar is weer opgemaakt. Maar er is natuurlijk nog veel meer muziek uit Zeeland. En dat hoor je in onze wekelijkse uitzending.
1: Ja, elke zaterdag vanaf 11:45 een overzicht van de meest gestreamde muziek uit Zeeland. En je hoort nieuwe tracks van Zeeuwse artiesten, een social media overzicht en een concertagenda.
0: Dus ook aanstaande zaterdag weer. Wellicht tot dan, maar voor nu blijf lekker luisteren naar Omroep Zeeland. En fijne avond nog.

stappen eetcafé binnen om wat eten te bestellen. Voor me zit een gezin en ze hebben het gezellig. Doet me denken aan de mijne en wat mis ik ze erg. En ineens besef ik het me, ben bijna 30.

0: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon
5: Kozijnen. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Renate Kok met het NOS-journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven, nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruggriep ging. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer dan. De buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
0: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
1: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd. Ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
7: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd. Dat gaat dan wel door je heen.
6: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
7: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
6: Davide Ballerini heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer dan de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
5: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: uit de klas.
1: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Terugkieken, nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken, vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer en ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen en dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
2: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze man uit Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
1: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. En de Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
3: Maar de Italiaan Manucelli probeert er toch van af te staan en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
1: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
2: He's massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and to deliver a Labour message.
1: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. En pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
3: We hebben gewonnen!
4: Het beste moment vandaag.
5: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union weet je wel, die trekken wel over de streep.
3: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
1: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is het droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust greep politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
1: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam onder voet in het ziekenhuis terecht. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Hoels B-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
3: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they're afraid from my vandalism. So we're trying to shield and protect as much as we can.
1: Volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. Ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorieteninslag. De dino met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer, brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan weer bewolkt. De dag verloopt dus bewolkt met buien en het wordt fris 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran twee containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer: brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en een Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.